dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.

0: beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Happy! Birthday!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u!
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: Een hele goede morgen. Wat heb ik vannacht toch slecht geslapen? Ik ben een paar keer wakker geworden van gezoem rond mijn oor. Toch eens opgestaan en dan die mug proberen te vangen. Het is mislukt. Daar moet ik straks weer naar op zoek. Fijn dat je luistert. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Het gevangenispersoneel staakt opnieuw vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat besliste de vakbonden na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, zeggen ze bij de vakbonden, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur, waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen geraakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overassel, ten zuiden van Nijmegen, opnieuw naar buiten komen. De politie trekt de oproep om binnen te blijven in na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Omdat het niet wist of de verdachten nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten daarom het hele dorp. Schietpartij in Overassel draait om een conflict in de internationale drugswereld. Sport. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, nummer 86 op de wereldranglijst. En rode duivel Malik Fofana die verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro met bonussen, waar ook AA Gent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. De rode duivel tekende bij Sunderland een lange termijn contract, zoals dat heet. Vanmorgen is het wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maxima rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.
0: Eens kijken naar de weg. 45 kilometer file staat er. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De Brusselse binnenring, daar verlies je een kwartier. Van Expo tot veel voor de Koningsloor gebeurde daar een ongeval. Op de E313 Lummen-Antwerpen 12 minuten trager. Van Massenhoven tot Wommelgem 10 minuten erbij. Op de E19 Mechelen-Brussel van Zumst tot Machelen. En het gaat ook 10 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen maximaal 6 minuten nu.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Goedemiddag. Woensdag 2 september. Met een echte Polonaise. En wat voor een. Topklasse in zijn genre. Les Humphrey Singers en Mexico. Ja, en mijn dag kan er niet meer stuk, want ik heb al ABBA klaarstaan. Die komt eraan, die zit in de pijplijn. Het is 7:08. Welkom, van harte welkom in de Good Morning Show. Blij dat je erbij bent. Sandy Shaw.

0: En nog een classic om je bij te maken. Om blij te maken, liever Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off You. Maar eerst geef ik het woord aan onze weerman. Het is 7:15. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: We hebben de eerste schooldag mooi doorsparteld, vind ik. Het was droog, het was dus aangenaam op sommige momenten. Maar wordt het vandaag ook zo?
1: Het wordt een beetje een saaie weerdag vandaag, Johan. Er staat niet veel te gebeuren. Het is vaak grijs met af en toe wat zon. Meer zon voor de middag, meer wolken erna. En daar kan opnieuw, net als gisteren, een lokaal buitje tot ontwikkeling komen. Maar ik verwacht opnieuw weinig neerslag bij temperaturen zo rond 22 graden. Al bij al moeten we niet klagen over dit weerbeeld.
0: Nee, en morgen?
1: Morgen weinig verandering. Veel wolken, niet al te veel zon. Met misschien opnieuw een beetje regen of een enkele bui. Maar die hoeveelheden zijn te verwaarlozen bij zo'n 1, 22 graden. Meer regen en vooral meer wind staat vrijdag op het programma. Vrijdagmiddag en avond worden die regenkansen toch wat groter. Er kan mogelijk ook wat gedonder op zitten. Het wordt ook wat warmer. Tot 3, misschien wel al lokaal 24 graden. En het weekend kondigt zich droog aan met redelijk wat zon. Vooral op zondag is dat het geval. Zaterdag temperaturen tot 2, 23 graden. Zondag is zelfs een zomerse 25 graden mogelijk. Dus ja, ja. Toch een beetje een verbetering op de weerkaarten.
0: Ja, een zomerse dag in de herfst en zeker in september, dat gebeurt wel vaker. Hè? Gelukkig maar, denk ik.
1: Ja.
0: Want de zomer mag nog even blijven duren. Erwin, ik wens je een fijne dag en ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
1: Tot morgen.

0: vooral blijven kijken. Dat is de boodschap van Boys Town Gang. Blijven kijken. Dat gaat voor televisie, hè. Bij de radio is dat gewoon blijven luisteren. Dan krijg je Lou Reed op je boterham met Walk on the Wild Side.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
16: Pearl.
15: Voorwaarden op pearl.be.
17: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
18: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
17: Oh,
18: mooi. Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
17: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
15: Krevel.
19: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
15: Krevel, leef beter.
20: Your golden years.
21: Het beste uit de 60s,
15: 70s
21: en 80s.

Toen ik de song voor het eerst hoorde, dacht ik, die plek, nee, daar wil ik niet zijn. Maar dan kwam er die sax en het is ook zo'n ongelofelijke toffe song, goed in elkaar gestoken. En het is blijven hangen en dan wordt het natuurlijk altijd maar nieuwsgieriger en nieuwsgieriger naar die plekken bij Lou Reed en Walk on the Wild Side.

0: eerst je dag. Met die classics uit jouw golden years, zoals deze van Jackie Wilson. En zoals Soul Sister, dat is er ook zo een. En die wil ik graag met je delen. The Way to Your Heart. Na de hoofdpunten van de nieuws, want het is 7:30. Hier is Bart.
1: Goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk. Met de auto, trein, tram, bus, fiets, noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen. Bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 bij ons ziet dat wel als verloren werktijd, dat onderweg zijn. Duitsland maakt een hele grote fout met zijn sancties tegen Rusland, zoals het sluiten van het Russisch consulaat in Bonn. Dat zegt president Poetin. Op de luchthaven van Leipzig vonden Duitse veiligheidsdiensten een drone met explosieven in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En de Duitse regering zegt officieel dat Rusland daarachter zit, maar Poetin vindt dat er geen bewijzen zijn. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, het nummer 86 op de wereldranglijst. Vanmorgen is het wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. Deze namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht morgen tot 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Gemiddeld staan we elke ochtend op en moeten we 60 kilometer rijden naar het werk. We zijn Europees kampioen pendelen. Man. En dat zie je er ook aan de files. 58 kilometer op dit moment. Op de Brusselse binnenring komt er 21 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op de E313 Lummen-Antwerpen een kwartier. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E314 Lummen-Leuven 12 minuten trager. Van Aarschot tot Wilselen 12 minuten trager. Ook op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. 11 minuten extra op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. En op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 8 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Er wordt 's ochtends veel gezongen, niet alleen in de badkamer, in de douche, maar ook aan de ontbijttafel. En dat is leuk natuurlijk, hè? Dat is plezant, dat is plezierig. Dan kan je met heel veel zin aan je dag beginnen. En je kan je stem al even oefenen voor in de file straks. Met de Rubens en Sugar Baby Love. Ja, dat is echt een hele geschikte plaat. Moet je zeker eens doen, maar eerst gaan we onze zomerspullen wegbergen. Nee, nog niet, hè. Nee. We laten de surfplanken staan voor de Beach Boys en Sloop John B.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
4: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Ambert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

Je luistert naar Nostalgie Plus met de Good Morning Show. Zin in een classic, dan zit je hier perfect op je plekje. Dan blijf je gewoon luisteren en dan geniet je van die muziek uit jouw golden years. En misschien denk je, ik zou nog eens graag een andere horen. Een andere van mijn favoriete classics. Een andere grote hit uit de 60s, 70s of 80s. Wel, dan vraag je die toch gewoon aan. Dan stuur je mij een bericht via 0477-900-800. 0477-900-800. En dan komt die classic van jouw leven er gewoon aan. En ik had jou een stemoefening beloofd, hè? De stem warm laten draaien. Om nog beter te zingen bij het begin van deze dinsdag. The Rubettes. En hier zijn ze natuurlijk met Sugar Baby Love.

goed uithalen. Die hoge noot alsjeblieft. Onwaarschijnlijk, hè? De Rubettes bij Nostalgie Plus. En wat ook onwaarschijnlijk is, die zalige hitlijst die er overmorgen al aankomt. En dan heb ik het over de Big Five Mondiaal. Ik heb een leuke tip voor jou. Na de krantentitels, want die zijn er ook op deze woensdag 2 september. Het Nieuwsblad heeft een aangrijpende foto van Melanie en Luna op de voorpagina gezet. Samen getuigen tegen seksueel roofdier. Melanie en Luna getuigden gisteren tegen de man die hen respectievelijk verkrachtte en probeerde te wurgen. Hij riskeert 13 jaar cel. Maar Koeken staat ook op de voorpagina van het Nieuwsblad. Koop nu ook Safari Park. Niet in ons land, wel in Zuid-Afrika. En het was gisteren Waregem-koersen. Paarden en hoedjes, hoed je af voor de originaliteit op Waregem-koersen. Dat is die andere titel op de voorpagina van het Nieuwsblad. Het laatste nieuws dan ook weer de aangrijpende getuigenis van Melanie, 36, en Luna, 29, zitten recht tegenover een verkrachter en burger. Hij keek ons geen enkele keer aan. Niemand pendelt zoveel als een Belg. Elke dag 61 minuten van en naar het werk. En doden bij Nederlands drugsgeweld. Ja, dat is nogal wat geweest, zeg. 34 arrestaties, onder wie ook Belgen. En dat gebeurde allemaal in een gemeente in Overasselt in het Nederlandse Gelderland. De Standaard dan. Duitsland verwacht nog meer Russische aanvallen en meer schade. Narcos in Geldersdorp. Tientallen zwaar bewapende mannen schieten erop los. En hoe blijf je een Nederlandstalige school als 95% van die leerlingen anderstalig is? Dat is wat de krant zich afvraagt op de voorpagina. De morgen, nieuw schooljaar, nieuwe taalkansen. Met die extra taallessen van Zuhal Demir. Ondanks sms'jes, rode vlaggen en agenten met megafoon, waarom veel Nepalezen de waarschuwingen negeerden. En zand tussen de tenen en een proces aan de broek. Dat gaat over de Klokse stranduitbaters die naar de Raad van State trekken na de nieuwe concessies van de strandbars. En dan de Gazet van Antwerpen. Kempense groep wil 3000 banen creëren op Audi-site in Vorst. En dat is de groep Heilen. Als Bart de Wever niet snel 10 miljard vindt, dreigt financieel fiasco. En geel is voetbalstad met 6 clubs, alsjeblieft. Belang van Limburg dan nog. Lommelse korpschef dagvaart zijn eigen politiezone. Heeft met de fusie van politiezones te maken. Minister Broens spreekt Wallonië en Frankrijk over vervuiling Maas. En een grote, grote bloem op de voorpagina van de Belang van Limburg. Een zonnebloem, een nieuw record. Zo staat er 7 meter en groeit nog steeds. Ja, en ik moet zeggen, het is echt een reuze zonnebloem. Big Five vrijdag? Hopelijk. Maar ja, dat moet zeker met Tonzi en Raf.

Ik vind dat toch nog een hele knappe Eurovisie Songfestival song. Werd pas derde in 1987 na Johnny Logan en na Duitsland met de groep Wind. Weet je nog? Las die zonne in dein hert. Maar perfect gepast voor onze Big Five Mondiaal. Vergeet zeker niet je stem uit te brengen. Doe je via onze website nostalgie.be.

0: Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Medi-Market.
5: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Van harte welkom bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is vandaag woensdag, de tweede van de nieuwe maand, van september al. En je denkt, ja, het is gewoon een woensdag, zoals alle dagen. Maar nee hoor, ook vandaag is het een speciale dag.
9: Your golden years.
8: Dat is voor later.
9: Nostalgie Plus.
8: Nu het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met de auto, trein, tram, bus of fiets. Noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen, bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat wel als verloren werktijden dat onderweg zijn. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer, sommigen zelfs 120, anderen zijn zelfs elke dag meer dan 2 uur onderweg naar de werkplaats of naar de plaats waar ze werken. Het gevangenispersoneel staakt opnieuw vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat beslisten de vakbonden na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur, waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen geraakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overassel ten zuiden van Nijmegen opnieuw naar buiten komen. De politie trekt de oproep in om binnen te blijven na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, omdat het niet wist of de verdachten nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten daarom het hele dorp. De schietpartij in Overassel draait om een conflict in de internationale drugswereld. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, nummer 86 op de wereldranglijst. Eerst wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 21 graden ongeveer. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is zacht morgen tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.
8: 75 kilometer file op dit moment, de vertragingen van 10 minuten en meer. De E314 Lummeleuven, daar komt er 25 minuten bij op het traject van Aarschot tot Wilselendorp, komt door een defect voertuig. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 24 minuten van Zemst tot Machelen, ook plus 24 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Boluwelaan. De E313 Lummen-Antwerpen, daar verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 Boom-Antwerpen 12 minuten erbij van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan. Context de Steenweg op de E429 Toornik Brussel. 11 minuten trager van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. En 10 minuten komen erbij op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen West. Ook 10 minuten trager op de E40 Luik Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevenswoorden. Met andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 7 minuten.
11: Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

ben zo blij dat jij er bent daar aan de andere kant. Dit is de Good Morning Show met Sacramento van Middle of the Road. 7:30 over 8. En het zou kunnen natuurlijk dat je een andere van de Middle of the Road liever had gehoord. Soleil Soleil bijvoorbeeld. Of Yellow Boomerang. Of Chirper Chirper Cheep Cheep. Ja, dat kan natuurlijk, maar dan moet je het wel vragen. Dan moet je even sturen, hè, naar onze app. We hebben een speciaal nummer daarvoor. WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. Een plaatje waarvan ik hoop dat het binnenkort in de lijst van Trump staat van de Boys na deze coming out.

Het zou toch eens wat anders zijn dan YMCA in het Witte Huis, hè? En het zou misschien wel helpen om van deze aardbol een beetje een betere wereld te maken. The Boys en Give Up Your Guns in de Good Morning Show. 14 voor 8:30, Manfred Mann. There she was, just

0: Als je op zoek bent naar een zalig nummer om te horen in de zaligste lijst deze week. De zalige platen in de top 100 in de Big Five van de wereld. De Big Five mondiaal. Dan moet je gewoon blijven luisteren. Het is een van mijn favoriete platen. De welke, dat is voor zo na Kips & Brothers.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Meer tijd met je vrienden nodig?
10: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
9: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
11: Ching ching!
9: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Ben jij een ochtendmens?
19: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
18: een vette schijf.
19: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
2: is iets anders goed.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Er is vast een plekje in het grote wereldrecordboek voor dit record van Gypsum Brothers. Maar met 3 minuten gaan ze niet komen, hoor. Voor het record non-stop dansen. Nee, echt niet. Het is vandaag woensdag 2 september. Niet zomaar een woensdag. Nee, het is een speciale woensdag. En waarom die zo speciaal is, dat kom je te weten als je blijft luisteren naar de Good Morning Show. Eerst wil ik graag even jouw aandacht voor de Big Five. De Big Five maand van Nostalgie Plus. En dat is de hele maand september. Elke maand, elke week een fameuze lijst. De Big Five Soul and Disco, de Big Five Rock, de Big Five Franstalig en de Big Five Nederlandstalig. En we beginnen nu vrijdag met Michel Follet om 10 uur met de Big Five en Mondial. En daarvoor kan je stemmen. Uiteraard, want het is jouw lijst via nostalgie.plus, via onze website. Ik weet dat er staan veel suggesties. Er staat een hele lijst met allemaal platen van jouw favoriete platen uit de 60s, 70s, 80s en ook een beetje uit de 90s. En het is moeilijk kiezen. Het is echt moeilijk kiezen. Maar als je deze gaat horen, dan ga je meteen weten en zet je hem op nummer 1. Ik heb het over Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.
0: Onze website, hè? Daar moet je zijn om te stemmen. Nostalgie.plus.

0: dat hij niet mag ontbreken in de Big Five Mondiaal vrijdag. Dan moet je stemmen voor Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Wat een onwaarschijnlijke passie in dat nummer is het niet. Ik zei het al, het is niet zomaar woensdag. Het is een speciale woensdag. En wel, hierom, het is vandaag internationale dag van de kokosnoot. Straks meer. Het is 8:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nieuws over onze mobiliteit, want niemand pendelt zoveel als wij. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met de auto, trein, tram, bus of fiets, noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen, bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat wel als verloren werktijd, dat onderweg zijn. Duitsland maakt een grote fout met zijn sancties tegen Rusland, zoals het sluiten van het Russisch consulaat in Bonn, zegt president Poetin. Op de luchthaven van Leipzig vonden Duitse veiligheidsdiensten een drone met explosieven in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En de Duitse regering zegt nu officieel dat Rusland daarachter zit. En ik heb een tip voor als je nog een job zoekt. Zeker als je een handige Harry bent, want koeltechnieker is enorm aan het boomen, zien ze bij Sintra, de middenstandsopleiding. Het aantal inschrijvingen in het avondonderwijs steeg dit jaar opvallend. Bijna 3 keer zoveel mensen schreven zich in voor de richting koeltechnieken. Bloedhete zomer speelt daar zeker een rol in, maar ook al maar meer gezinnen kiezen voor warmtepompen en airco's. En die moeten natuurlijk geïnstalleerd worden. Wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de late namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal om 20, 21 graden. Morgen is het dan zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht tot 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Ja, ook kokosnoten zijn belangrijk in het leven. Hoe belangrijk, dat kom je te weten in de Good Morning Show. Ik heb een muziekdiva klaarstaan, die moet nog even wachten. En een muzikant, die luistert naar de naam Fekal Sharky. En files, ja, die zijn er ook. 80 kilometer in het totaal, de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar verlies je 26 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op de E19 Mechelen-Brussel 24 minuten trager van Zems tot Machelen. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 Boom-Antwerpen 18 minuten erbij van Boom tot Wilrijk. Een kwartier trager op de E314 Lumme-Leuven van Aarschot tot Wilselen. 10 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Steven. En ook 10 minuten erbij op de E429 door Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. En er zijn ook nog andere vertragingen. Die liggen ergens tussen de 3 en de maximaal 8 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Wat een gezelschap. Daar zit Sharon. Gypsies, Tramps en Thieves. Wereldkokosnootdag. Na Tim Harden bij Nostalgie Plus. In de Good Morning Show.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant. Niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour. Ook op zondag. Carrefour.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: 13 over half 9. How can we hang on to a dream? Dat vraagt Tim Harden zich af. We vieren vandaag International Coconut Day. En ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Werd in 2009 eigenlijk... daarmee zijn ze begonnen. De International Coconut Community. En het is echt geen grap. Het is echt waar. Ik heb iemand aan de lijn die kokosnoten verkoopt. Onder andere kokosnoten en meer exotisch fruit. Dat is Huis van Assen in Isegem. Dag Marian.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Marianne, jij had er ook nog nooit van gehoord, van de kokosnootdag, hè?
1: Nee, van kokosnoten wel, maar van de kokosnootdag eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Nee.
0: Ja, en ik moet zeggen, kokosnoten, dat kwam ik vroeger al nog eens tegen in de supermarkt, maar dat is precies helemaal uit de mode.
1: Ja, ik denk dat het vooral draait om het feit dat de mensen niet weten wat ze ermee moeten aanvangen. Dat in de supermarkt niet meer verkocht wordt, of bijna nooit meer verkocht wordt. Dus daarom is dat enkel waarschijnlijk nog in de speciaalzaken terug te vinden, zoals bij ons.
0: Ja, ik kan me inbeelden, als je zo'n kokosnoot, als je dat koopt, dat is niet open te krijgen. Of zijn daar trucjes voor?
1: Dat is zeker open te krijgen, anders ben je er niet zoveel mee natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een werk waar je niet onbezonnen aan moet beginnen, denk ik.
0: Nee.
1: Maar ik kan je wel enkele tips geven als je het in wilt uitproberen.
0: Ja, ik moet de hakbijl niet bovenhalen, of toch wel?
1: Nee, niet onmiddellijk. Hoe ga je eigenlijk te werk om die volledig te benutten? Ja. Wanneer je een kokosnoot vastneemt, zie je eigenlijk drie zwarte ronde vlekjes aan de buitenkant. En eigenlijk twee van die drie vlekjes zijn iets zachter dan de derde. En die twee zachtere vlekjes ga je eigenlijk met een nagel of een fin voorwerp eigenlijk gaan inkloppen, waardoor dat je twee haakjes creëert. Door die twee haakjes kun je eigenlijk dan het sap uit de kokosnoot eruit laten vloeien. Dus dan heb je al dat sap opgevangen. En dan is het eigenlijk de methode om die kokosnoot open te krijgen.
0: Ja.
1: Is eigenlijk een beetje grof geweld gebruiken. Kwak die gewoon tegen de muur of zo en dan breekt die in twee. Maar zo is het eigenlijk hoor.
0: Ja, dat draagt nu niet bij tot de populariteit van de vrucht, denk ik dan bij mezelf.
1: Nee, maar eigenlijk moet je het wel zo doen, anders krijg je die kokosnoot eigenlijk niet echt open. Nu, eens die open is, dan is het eigenlijk de moment om eigenlijk de kokosnoot volledig te gaan gebruiken. Dus eigenlijk het vocht die eruit is gelopen, dat is eigenlijk geen kokosmelk, zoals de meeste mensen wel denken, maar dat is een soort water, een witachtig water. En eigenlijk om kokosmelk te verkrijgen, is het eigenlijk de bedoeling dat je het vruchtvlees eruit gaat schrapen, uit die kokosnoot. En dat je dan eigenlijk, daarvan kun je dan eigenlijk de melk maken, zoals dat die soms wel nog verkocht wordt in zaken.
0: En wat doe je dan daarmee in de keuken? Wat maak je daar voor lekkers mee dan?
1: Dat kan vooral voor dessertjes gebruikt worden. Vooral dessert, ook aperitief, want dat is een heel zoet, een hele zoete substantie eigenlijk. En eigenlijk het vocht dat je hebt gebruikt, dat kun je eigenlijk, dat je er aan overhoudt, kun je eigenlijk perfect gaan ingriezen om daar ijsblokjes van te maken om in een cocktail te gaan gebruiken. Dus dat wordt ook gedaan.
0: Ja, het is wel veelzijdiger dan ik dacht, zo'n kokosnoot, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar het is een beetje een ondergewaardeerd product ook, denk ik.
0: Ja.
1: Maar vooral dus eigenlijk omdat het niet heel simpel is om het te gaan gebruiken.
0: Nee, dat heb ik inderdaad wel begrepen. Het is iets voor handige Harris, maar je wordt er handig in als je ermee werkt natuurlijk, hè? Zo gaat dat in het leven, hè?
1: Okay.
0: Maar goed, we hebben de kokosnoot weer in ere hersteld dankzij de Wereld Kokosnootdag. En Marianne van Huis van Assen in Isegem, bedankt voor jouw bijdrage. En ik ga er straks eens aan beginnen. Ik ga zo'n kokosnoot zoeken en ik ga proberen te openen.
1: Okay.
0: Zeg een fijne dag, hè?
1: Dank
0: Marianne. Dag.
2: De Good Morning Show.

Ik zal het nooit meer vergeten. 2 september. Internationale dag van de kokosnoot. En Harry Belafonte houdt er wel van. Die weet hoe dat hij dat klaarmaakt. Maar die is er ook personeel voor natuurlijk. En als je dat klaarmaakt, dan ben je best alleen in de keuken. Ja, als je dat mee moet gaan gooien en je raakt iemand. Dat loopt niet goed af, hè. Maar het is wel lekker. Dus nu maar op zoek naar een kokosnoot. Maar eerst naar Zaragoza met...

0: al dat gedoe met een echte kokosnoot, dat hoeft natuurlijk niet. Je kan gewoon de snoepwinkel binnenstappen en je kan daar gewoon een bandy kopen. Dat zit ook vol met kokosnoot en chocolade. Lekker.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, Imoweb!
3: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: In de Good Morning Show maak ik graag plaats voor een man die Albert Hammond heet. En die komt niet alleen, die heeft zijn Free Electric Band bij. Als je ze weer bezig horen, blijf dan gewoon luisteren.
7: Your golden
0: Eerste nieuws van 9 uur krijg je van Bart van Langenhoven.
8: Goedemorgen. Al maar minder mensen van buiten de Europese Unie mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Soal Demir, wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven van wie 4 op de 10 laaggeschoold zijn.

0: goed kennen. In het gebouw van de schietpartij is onder meer een boksschool en vleeswarenfabriek. Rode duivel Malik Fofana verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro, bonussen inbegrepen, waar ook A-Gent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. De rode duivel tekende bij Sunderland een lange termijn contract, zoals dat heet. Eerst wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen dan zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht tot 24 graden. Vrijdag dan blijft die bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.
1: Flitsmeister heeft 67 kilometer file geteld op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 40 minuten bij. Van Zemst tot Machelen op de binnenring rond Brussel 25 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 17 minuten. Van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Op de E313 Lubbe-Antwerpen een kwartier trager. Van Massenhoven tot Wommelgem. Op de A12 Boom-Antwerpen ook een kwartier trager. Van Aartselaar tot Wilrijk. En 15 minuten erbij op de E40 Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 10 minuten verlies je op de A12 Boom-Brussel, van Onderzeel Industrie tot Domein Levendalen. En andere vertragingen zijn er niet zoveel meer. Die liggen tussen de 4 en de 6 minuten.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

één hit, dat was eind jaren 70, in 1978. En die ene hit van Promises, die heet Baby It's You. Zet de radio nu allemaal wat luider, want ik ga die echt draaien. Na Etta James. And I just want to make love to you.

Echt zo'n nummer waarvan je denkt, hey, ik ken dat, maar wat is het toch weer? En dat hoor je dan hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Promises, zo heet de groep. En Baby, It's You. En deze jongeman, die ken je natuurlijk zeker. Cliff Richard, Some People.

0: Een van die super disco platen is toch wel Le Freak van Chic. En laat ik die toevallig ook mee hebben vandaag. Dus die zit in de Good Morning Show. Angel Eyes nu van Roxy Music, dat is voor zo.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Krijg wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
7: Krijg wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, hallo.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want dat is proberen een douche te pauwen hier toe.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

9 voor half 10. Met Roxy Music. In 1969 was de Amerikaanse ambassadeur in België een peuter. Ja, een jaar of drie. Dus dit gaat over heel wat anders. Over een eiland gaat het. Een eiland waar een groot hippiefestival plaatsvond. Ik heb het over het eiland White. En daar zijn heel wat artiesten die erop getreden hebben. Weet ook Michel Delpech. White is White.

0: Zouden onze koning en onze koningin, Filip en Mathilde, nog tijd maken voor een dans in de grote balzaal van hun paleis? Een romantische dans, zoals die plaat van Eric Clapton, Wonderful Tonight. Ja, die kennen ze vast en zeker. Ik draai hem na Paul Young. Eerst nog wat files, 48 kilometer in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op D19 Mechelen-Brussel, 51 minuten trager. Van Zemst tot Machelen op D40 Luik-Brussel, plus 17 minuten. Van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe, ook 17 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op D313 Lumme-Antwerpen verlies je 12 minuten. Van Massenhoven tot Wondelgem en 10 minuten trager gaat het op de A201 Zaventem-Brussel. Van Vilvoorde tot Diegem. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 8 minuten.
1: The Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Sinds het op hun verloving werd gedraaid, heeft het een koninklijk lintje en een koninklijk tintje. Deze song van Eric Clapton. Verloving van ons koninklijk paar. Wonderful Tonight. Er is maar één weerman bij Nostalgie Plus en dat is Edwin Franks. En die heeft het altijd bij het rechte eind. En dat kan ik niet zeggen over de Walker Brothers, want the sun ain't gonna shine anymore. Nee, dat is niet waar.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
4: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: Sessibo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
14: Mannekes, het is september, hè?
15: Ja, dat hadden we ook door.
14: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
15: Dat ook, ja.
14: Wat ook, ja.
16: Dat hadden we ook door.
14: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh!
15: Dat hadden wij niet door.
14: Dan is het nu door.
17: Ja, naar Gamma.
2: Hoe maak je het?
18: Samen met Gamma. Gamma.
2: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Ik neem je mee de ruimte in de Good Morning Show. Alles kan op de radio. Echt waar. Met Sheila en Be Devotion. Maar voor het zover is, moet ik toch even bellen. Ik moet even bellen met Luc uit Hingenen. Dat is een stukje van Bornem. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan. Goedemorgen.
0: Luc, wat is jouw mooiste land? Wat is het mooiste land ter wereld voor jou?
1: Het mooiste land ter wereld? Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Maar ik denk, een deel van Engeland, Schotland, is mooi, heel mooi.
0: Ja, en wat trekt je daar dan zo in aan?
1: Eerst en vooral de sfeer, de spooky sfeer, het mistige, het mysterieuze, de natuur. Ja. Die dingen allemaal.
0: Ja, al die legendes daar, die zijn daar ook geboren, hè? Ja. Ja, natuurlijk zeer interessant, boeiend, mysterieus, spannend zelfs. Een goed boek lezen, mooie foto's bekijken en er af en toe eens naartoe gaan. Dat is de boodschap. Maar Luc, ik wil het even hebben over de Big Five, mondiaal van overmorgen. Je hebt je keuze gemaakt en weet je welke drie platen erin moeten staan voor jou? Weet je dat nog?
1: Ik heb gekozen voor Tool van Pieter Maffay, Aritmia, van Cirque du Soleil.
0: Ja.
1: Marina van Rocco Granata.
0: Ja, alle drie goed. Die gaan. die moeten erin komen, hè? Kan niet anders. Hè? Zeker Doe van Peter Maffay. Ja, en Rocco Granata verdient dat ook. En Cirque du Soleil ook met Adikria.
1: Ja.
0: Maar nu weet ik niet welke dat ik ga moeten draaien voor jou. Want Doel hebben we gisteren nog gehad, dus die valt weg. Ja. En die staat er zeker in. Maar wat wordt het?
1: Johan, ik mag eens een tip geven.
0: Ja.
1: 1959, hè, dat is een jaar raar dat nooit in een top terechtkomt van jaren 60, 70 of 80.
0: Ja?
1: Toen is eigenlijk dat plaatsje van Rocco Granata uitgekomen. En in het Italiaans. En dat was eigenlijk bedoeld als een B-kant van een van zijn singles. En ten tweede heb ik ook Rocco mogen ontmoeten in de toenmalige beurs aan de Varijswijklaan in Antwerpen. En dat was zo'n vriendelijke man. En dat was die moeilijke glimlach van hem. En mij was dat bij een voorstelling van het boek. En toen heeft dat wel naar iets betekend. En toen ik nu de kans kreeg om hem in de top te stemmen, dan dacht ik van, we gaan voor Marina.
0: Oké, dat is alvast één punt voor Marina. Er moeten nog punten bij komen, hè, voor Marina van Rocco Granata, voor alle duidelijkheid. Ah, oké. Okay. En ik vraag aan iedereen om zeker Rocco Granata erin te stemmen met Marina. Al is het alleen maar omdat het een Belgisch in het Italiaans. Ja. Perfect voor de mondiaal, hè?
1: Absoluut, ik heb naar
0: huis
1: vrijdag.
0: Oké, Luc, bedankt voor de tip. Ik ga hem nu draaien. Nog een fijne woensdag. Dag Luc.
1: Dag,
0: Johan. Dag.
2: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

heb ooit op school, op de lagere school, was het een opstelwedstrijd gewonnen. En dat was een opstel met als titel Ik droomde dat ik astronaut was. Kijk eens aan. En daar past natuurlijk Spacer van Sheila en Be Devotion perfect bij. Maar het is geen astronomische carrière geworden. Het is eentje op de radio geworden. En dat is ook een hele leuke natuurlijk. Zeg, veel plezier met Vrouwentongen zo meteen. Leen zit in je radio. Tot deze middag. Tot bij Michel Follet. Prettige dag.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor €15 en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Het is woensdag 2 september en we beginnen straks deze vrouwentongen met de vrolijkste jongen van de klas, denk ik. Your golden years. Gilbert O'Sullivan. Eerst het nieuws van 10 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Al maar minder mensen van buiten Europa mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven, van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, die betalen daar meer administratiekosten voor. Gemiddeld 150 tot €350 per personeelslid. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland bewaken zwaar bewapende agenten nog altijd het huis waar gisteren een man van 51 werd doodgeschoten bij een uit de hand gelopen drugsincident. Ook 2 politiemannen raakten daarbij zwaar gewond. De Nederlandse justitie pakte gisteren 34 mensen op na dat geweld, onder wie ook Belgen, Nederlanders, Fransen en mensen uit Algerije. Ze maakten deel uit van een groep mannen die net of die met wapens door Overasselt

0: graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht tot 24 graden. Vrijdag dan blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.
1: Dank je, Bart. Eén probleem op de E19 Mechelen-Brussel. Daar verlies je 40 minuten van Zemst tot in Machelen.
2: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Gilbert O'Sullivan. 80 jaar wordt hij op 1 december en nog zeer kras, zag ik. Het reed ook nog altijd op. En een Brit, en iets zegt mij dat dat een feestje wordt daar op 1 december. Goedemorgen. De eerste schooldag is hopelijk goed verteerd voor iedereen. Alhoewel die eerste schoolweek wel altijd een pittige is, hè, meen ik mij te herinneren. Al dat kaften s'avonds. En toch nog lopen, altijd voor iets, voor een ontbrekende passer of een pennenzak die veel te klein blijkt. Het wordt wellicht nog een beetje rondhossen, maar de kop is eraf, laat het ons zo zeggen. En dus kunnen we overdag weer allemaal een klein beetje op ons effen komen. Hier bij Nostalgie Plus, hopelijk met straks misschien wel wat zaakjes te doen. Want foldervreter Chris komt langs na 11 uur. En zo meteen al de keuze van vandaag in Leen gaat vreemd. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Michael Jackson in 72. Nee.
1: Gaat vreemd.
0: Joe Dassin, mijn chouchou en blijkbaar niet alleen van mij, heeft gisteren met overweldigende meerderheid gewonnen, door jullie verkozen boven dit vrolijke lied over het einde van de zomer.

Dat kan allemaal wel zijn, maar omdat we zondag toch opnieuw 27 graden krijgen blijkbaar en de strandcabines nog niet opgeruimd zijn, is dit keuze 2.

0: zie iedereen zondag nog wel eens naar het strand gaan. Vamos a la playa van Rigueira is keuze 2. Even samenvatten waaruit jij kan kiezen in Leen gaat vreemd. Wat je straks helemaal wil horen. A is Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En B is Rigueira met Vamos a la playa.
1: Wat kies jij?

0: Mel en Kim, respectable. Wat ga jij kiezen in de Leen gaat vreemd? Onze niet-Engelstalige keuzes dagelijks schoteltje. 2 voor Gerard Cox, die nemen we al mee van gisteren. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Of gaan we nog 1 keer naar het strand met Rigueira en Vamos a la Playa? Je weet mij te vinden voor jouw keuze. WhatsApp berichtje. Zeer gemakkelijk om te doen. Of natuurlijk via onze site nostalgie.plus. En daardoor klikken A of B. Ik zie het wel binnenkomen.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Mannekes!
8: Bobby!
7: Het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja?
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
10: Oh!
8: Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma!
1: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma! Gamma!
1: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Happy!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u!

0: Dictatorlesje, hè? Yester me, yester you, yesterday. Dictatorlesje van Stevie Wonder.
1: Gaat vreemd.
0: Wat heb jij gekozen? Twee keuzes. De ode van Gerard Cox aan die mooie zomer. En die was echt wel mooi, die weer voorbij is. Of Rigera met hun ode aan het strand. En laten we nog eens naar het strand gaan. Zou best wel kunnen. Dit weekend misschien, maar het is toch een duidelijke winnaar geworden. Ja, de herfst is in het land. Hè. Ik kijk nu uit het raam. Ik zie bomen waarvan de blaadjes eigenlijk al een beetje gelig worden. Heeft misschien ook met de droogte te maken. In elk geval, jullie hebben gekozen voor die mooie nostalgische song van Gerard Cox.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
1: Wat kies jij? Stuur A of

0: We kunnen dat helemaal meezingen. Hè. Morgen misschien Vamos a la Playa van Rigueira. Wie weet, wie weet. Twee files op de E19 Mechelen-Brussel. Verlies je 17 minuten van Zemst tot Machelen. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
1: Vrouwentongen met Linde Marie.

0: voorlopig niet te veel regen, maar ik heb zo het gevoel dat de hele natuur nog wel het een en ander aan water kan gebruiken. Supertramp was dit.
1: Lekkers met Leen.
0: Gisteren heeft chef Timon ons Deutsche Grüne Soße leren kennen. Alleen al hoe hij het uitsprak, dat is goud waard. Of dat was goud waard. Meegebracht van zijn tv-tripje naar Duitsland. Vandaag denkt hij met verlekkerde weemoed terug, heeft hij al gezegd, aan een tripje naar Londen. En daarvan gaan wij mee mogen genieten, zometeen. En alle gesprekjes zijn net zoals vorig seizoen opnieuw te beluisteren op de site van het Nieuwsblad. Of je kan naar onze site gaan, op onze foto van Timon en ik en doorklikken naar de site van het Nieuwsblad. Dus ook die groene zeuze van gisteren zal je nog eens kunnen beluisteren. Maar straks dus wat lekkers uit Londen met chef Timon.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Het beste uit de 60s,
9: 70s
1: en 80s. Yo!

0: Bakkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We reizen Europa zo'n beetje rond deze week, want je hebt veel in het buitenland gezeten.
2: Ja, klopt.
1: En je hebt daar wel culinair het een en het ander over opgestoken.
2: Ja, ik heb ook niet alleen maar gewerkt deze zomer. Ja. Dus ik heb ook nog wel hier en daar een tripje gedaan met vrienden. Puur voor, ik wil ook wat restaurants zien. Ter inspiratie voor het nieuwe restaurant het najaar.
1: Ja.
2: Dus ben zo 3 dagen naar Londen getrokken.
1: Naar Londen ook? Nooit fout, hè?
2: Super leuk stad.
1: Behalve als het keihard regent, maar
2: het was
1: anders.
2: Mega goed weer.
1: Oh, heerlijk.
2: Ja, dus als, we hebben daar in ons t-shirtje, korte broek, door de parken gewandeld.
1: Ja.
2: Het was met Sander. Onze
1: collega van Nostalgie.
2: Van Nostalgie.
1: Ja.
2: Dat is ook een mega foodie. Hè?
1: Ah, is dat?
2: Dus we hebben ons op 3 dagen...
1: Goed laten gaan.
2: Ja, we hebben 5 restaurants gedaan.
1: Eet je goed in Londen?
2: Ja, we hebben bangelijk goed gegeten in Londen. En eigenlijk hebben we, als we terug op de Eurostar naar België zaten, zeiden we van, eigenlijk moeten we heel snel terug, want er zijn nog zoveel andere restaurants dat ik ook nog wil gaan testen.
1: Zeg, je bent 3 dagen geweest
2: en
1: je hebt 5 restaurants gedaan.
2: Lunch, diner en terug naar huis, hè.
1: Oh mijn god.
2: Ja, ik moet terug naar de fitness.
1: Wat een stel, ja. Wat wil je met ons delen uit Londen?
2: We zijn 's middags in Notting Hill gaan eten. En ik vind Notting Hill sowieso een van mijn favoriete...
1: Ja, trendy buurt, hè?
2: Ja, superleuk. Er komen heel veel jonge chefs. Heel veel sterrenzaken ook die aan het oppoppen zijn. En we hebben daar zo'n goede crudo van zeebaars gegeten.
1: Leg eens uit, crudo.
2: En crudo is eigenlijk... dus het is een beetje trendy, hè, vandaag, een crudo. Maar dat is eigenlijk zeebaarsfilet. Dat je snijdt als een sashimi. Dat je dat gekend van de sushi.
1: Ja.
2: En je kunt er dan een ceviche van gaan maken. Daar ben ik met veel woorden bezig. Hè. Maar ceviche is dan dat het echt gaat garen.
1: In iets zuurig.
2: En een crudo is dat het er gewoon... Dat het op je bord legt.
1: Ja.
2: En gaat er een zure vinaigrette over doen. Maar gaat het direct serveren.
1: Ah ja, oké.
2: Dus het is zo wat half gepekeld, maar het heeft er geen uren in gelegen, gelijk een ceviche.
1: Okay.
2: Ik vind dat wel lekkerder.
1: Ja.
2: En ze hadden een jus gemaakt op basis van meloen.
1: Meloen?
2: Ja.
1: Welke meloen?
2: Zo'n beetje cavaillon, lekker uit Frankrijk.
1: Ah, moch.
2: Ja, maar doordat hij in de zomer was hij vrij zoet. Dus ze hebben er eigenlijk het sap van gemaakt, de sapcentrifuge. En daar was een galap, maar ik heb het recept gevraagd aan de chef. Zo ben ik dan wel.
1: Geven ze dat dan direct?
2: Ja, de meeste wel. Ze. Ik doe dat ook omgekeerd. Als ze aan mij iets vragen, doe ik dat ook wel. En ze hadden daar wat munt bij gedaan, dille bij gedaan. Jalapeno zat erin.
1: Jalapeno's zijn zo van die groene pepertjes, Mexicaanse pepers. Ja.
2: En daar hadden ze heel veel citroensap op gedaan. Dus had zo het zoete van dat rijpen van die meloen, met dat zure en dat pikantje. En dat deed ze over de vis. En dan nog gewoon wat verse meloen. En ze hadden een granité gemaakt van meloen. Dus datzelfde sap had ze ingevroren.
1: Ah ja.
2: En dan als je daar met je vork doorgaat, kunnen ze een granité maken. Maar ik vond dat zo lekker.
1: Maar zeg, dat is... Ja, en als je het zo beschrijft, is het... Je moet zorgen dat je alles in huis hebt, maar is het niet eens zoveel werk?
2: Het valt goed mee, hè.
1: Ja, hè.
2: Je moet gewoon maken dat je cavaillon, je meloen,
1: heel
2: wel echt
1: is.
2: Goed rijp is.
1: Ja, misschien een beetje overrijp zelfs.
2: En dat hij... En als dat werkt met die zuur van die citroen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ik dat op mijn kaart ga zetten. Die had dat niet weten, hè.
1: Ik denk dat niet.
2: Uit Londen, die had dat nooit weten. Dat ik...
1: En in tussentijd... Tenzij hij jou begint te volgen natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè, wat wel zou kunnen. En in tussentijd kan jij het misschien thuis al eens proberen.
2: Valossie.
1: Why not? Tot morgen, Timon. Dank je wel.
2: Tot morgen.

Louise vraagt of ik het recept van Timon niet op de website kan zetten, omdat ze de helft al vergeten is. Ik begrijp het, Louise. Meer nog, je kan het herbeluisteren, Louise, via onze site. Ga naar nostalgie.plus, klik daar op het hoofd van Timon en mij en herbeluister het gesprekje van vandaag. En alle gesprekjes trouwens van deze week, in de toekomst ook, van zodra ze gebeurd zijn natuurlijk. En van vorig seizoen kan je ook. Of je gaat naar de site van het Nieuwsblad direct. Want als je naar onze site gaat, word je doorgeklikt naar het Nieuwsblad. En ga daar naar luisteren. Dus alle gesprekjes met Timon zijn te herbeluisteren via de site of de app van het Nieuwsblad. Of rechtstreeks via onze site. Tot het nieuws van 11 uur nog. Tammy Wynette.

0: Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Oh, mooi.
14: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers.
9: Mens 55.
15: Nu ook bij Proximus.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Christie, op mijn berichtje. Bedankt dat je ons deze voormiddag gezelschap houdt. Dat maakt mijn dag alvast een stukje draaglijker. Maar het is insgelijks, Chris. Bedankt dat je erbij bent.
9: Nostalgie.
20: Het is 11 uur, het is tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in 4 jaar tijd, vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen 2 euro en 6 eurocent voor aan de pomp. Een stijging met ruim 9 eurocent per liter. Benzine 98 kost je 2,32 euro. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met 14,5 eurocent per liter tot 2,39 euro. Dus ga vandaag zeker nog tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs piekt naar 75 euro voor 1 megawattuur, de hoogste prijs sinds 2023. Er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen. Dat zei binnenlandminister Kenta in de bevoegde Kamercommissie. Te veel politici hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. Daarom vraagt minister Quentin aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit strenger en sterker aan te pakken via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide handelszaken te sluiten als dat moet. En al maar minder mensen van buiten Europa mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlanders of buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, betalen daar meer administratiekosten voor, onder meer gemiddeld zo'n 150 tot 350 euro per personeelslid.

0: Een belofte die niet wordt ingelost. Tja, daar gaan we het straks misschien ook over hebben.
1: Foldervreter Chris.
0: Want de folders zijn uitgevreten. Het is allemaal neergepend voor de gazet, of toch stilletjes aan. Het Nieuwsblad heb ik het dan, of de app van het Nieuwsblad, maar in primeur zometeen al in het Gesproken Dagblad hier bij Nostalgie Plus. Foldervreter Chris, met de aanbiedingen die in de kijker staan in de folders van de supermarkten van deze week. En ik heb opdracht gekregen om mijn zweep alvast klaar te leggen, want we gaan ze blijkbaar kunnen gebruiken. Als de misleiding de spuigaten uitloopt, dan moet ik mijn zweep gebruiken. En dat is altijd in opdracht van Chris. Voor zometeen.

0: ook Alice Cooper kan gevoelig zijn.
1: Foldervreter Chris.
0: Dag Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen Leen.
0: Ik heb mijn zweepje klaarstaan, maar we gaan daar niet mee beginnen.
2: Nee, nee.
0: Zweepjes zijn voor het einde.
2: Zeker.
0: Dat de straf, ja, de mensen, of de instantie in dit geval, bang blijven houden
2: zeker,
0: tot op het einde.
2: Zeker,
0: dus
2: zeker,
0: iedereen
2: zeker.
0: Met een bibber nu, ja. De zweep gaat toch niet voorbij.
2: Wie zal ervan krijgen?
0: Ja. Je hebt iets in de folders gezet deze week in het nieuwsblad en op de app. Wat we allemaal, ja, enfin, ik eet dat toch graag.
2: Ik ook.
0: Ja, hè?
2: Gehakt.
0: Gehakt, hè?
2: Gekapt, zeggen gekapt, wij. Als West-Vlaanderen. Ja. Ik denk dat wij in West-Vlaanderen gekapt zeggen, omdat gehakt.
0: Dat we moeilijk niet is, kunnen. Hè? Ik kreeg vroeger, als ik bij mijn mee was, en Toeroet, hè,
2: ja.
0: Dat was de beenhouwer op de hoek.
2: Ah, ja.
0: En dan kreeg ik altijd, dan rolde die een bolletje.
2: Oh, super, hè?
0: Van het gekapt. Ja. Moest een beetje gekapt, hè?
2: Ja, een bolletje.
0: En ze knikte van, ja, ze moet.
2: Geef maar.
0: Ja, geef maar.
2: Ja.
0: Goed.
2: Dus dat staat nu in verschillende folders. Gehakt en worst. En ik denk dat dat de reden voor is van het schooljaar is weer begonnen. Dus de dagelijkse vraag, wat eten we vanavond, komt er weer aan.
0: Ja, het gezeur.
2: Ja, het is dat.
0: En dan, ik lust dat niet.
2: Het is dat. Dus gehakt broodje en balletjes en tomatensaus.
0: Iedereen die dat lust.
2: Iedereen vindt dat lekker.
0: Ja.
2: Dus, maar ik heb even gekeken, waar is nu het interessantst? Kippen gehakt, dan moet je naar de Albert Heijn.
0: Okay.
2: €4,49 per kilo. Ja, dat is geen geld.
0: Nee, geen geld.
2: Nee, voilà. Voor het varkenskals gehakt moet je naar de Delijze gaan.
0: Ja, dat eet ik wel graag.
2: Ja, ik ook.
0: Ja,
2: ja, zo dat, ja, zo beetje, ja die mix is goed.
0: Ja.
2: €4,85 per kilo.
0: Ja.
2: Ja, ook geen geld.
0: Delijze, hè?
2: Ja, klopt. Ja, okay. En dan voor de worsten, varkenskals chipolata in de Carrefour. 1 plus 1 en je betaalt nog €5,36 de kilo.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja, de week is vol. Hè?
0: De week is vol.
2: Spaghetti saus, hakbroodje, balletjes en tomatensaus, chipolata.
0: Oh, ja. Oh, ja. Gaan halen en voor volgende week van alles maken en in de vriezer steken.
2: Inderdaad, inderdaad.
0: Chris, allemaal genoteerd.
2: Ja.
0: Goed.
2: Voilà.
0: En dan?
2: Gaan we eraan beginnen?
0: We gaan eraan beginnen. Wat dus, is er aan de hand?
2: Dus, ik heb zo in de foldervreter altijd kat in de zak van de week. En deze week heb ik een dino in de zak gevonden.
0: Een dino?
2: Ja, ken je dat, die dinosaurus?
0: Ah, ik eet die graag.
2: Mega lekker,
0: hè? Ook altijd voor mijn dochter kopen.
2: Ja.
0: Maar ook voor mezelf.
2: Ja, weet je wat de lekkerste zijn? Waren? De witte chocola.
0: Ah, ja.
2: Want dat bestaat niet meer.
0: Nee, echt?
2: Nee, ja. Maar wel in Spanje blijkbaar, maar niet bij ons.
0: In Spanje nog? Ja, die hadden zo... Die chocola, witte chocola, was zo speciaal van smaak.
2: Ja,
0: hè?
2: En het koekje was een beetje donkerder.
0: Ja. Ja, bestaat niet meer bij ons.
2: Nee.
0: Spanje.
2: In Spanje blijkbaar.
0: Dus in Spanje
2: Lotus
0: moeten we,
2: maak dat opnieuw. Zwat.
0: Ja, echt, hè?
2: Zwat. De Albert Heijn, die verkopen een doos, een mixbox met 20 van die zakjes, waarin zo melk, chocolade en graan en van die kleintjes.
0: Ah, zo'n mix. Ja, dat vind ik wel tof.
2: Bulk deals staat erboven, €9,99.
0: Oké, voor 20.
2: Ja, een zaakje, denk je dan. Ik heb mijn rekenmachine boven gehaald.
0: De gevreesde rekenmachine van Chris.
2: En hoeveel betaal je nu als je diezelfde 20 zakjes gewoon zou kopen? €8,29. Ja.
0: Wat?
2: 17% minder.
0: Is dat niet gewoon liegen?
2: Ja, en wat verdient dat? Een zweepje.
0: Een zweep, hè?
2: Ja. Nou, doe maar nog eentje.
0: Voor op liegen staan twee zweepen.
2: Zeker. We zouden zo ook een lijstje moeten maken met wat, hoeveel zweepslaan per overtreding.
0: Ja, per overtreding. Soms kan er een combinatie zijn van twee overtredingen. Amai, ja, dus je kan ze beter apart kopen dan
2: is
0: dan in bulk.
2: Inderdaad.
0: Ja. Is dat moedwillig? Want als het moedwillig is, dan is het nog een zweep erbij.
2: Ah, ja.
0: Wat denk jij? Of is daar iemand die niet goed kan rekenen?
2: Wow, ik denk dat dan goedkoper, dat ze nu een promo hebben op een doos die anders wat duurder is. En, ja, ze hebben er altijd een uitleg voor. Hè?
0: Ja. Dus maar, zogenaamd niet moedwillig, maar voor het goed van de mensen.
2: Voor het goed van de mensen, inderdaad.
0: Alright, allemaal na te lezen in de Gazet van het Nieuwsblad en in de app natuurlijk.
2: Klopt volledig.
0: Chris, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Dankjewel.

0: Ja, Zadora, alweer over de regen. Er moet er nog wat vallen, volgens mij. When the rain begins to fall. En het mag ook vooruitgaan voor John Paul Young zometeen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Ja.

zo op te swingen, hè. Een rappe swingen, hoor. Een vlugge swing op deze Love is in the Air van John Paul Young. En daarmee is het 5 minuten voor 11:30. Overmorgen rond dit uur is Tony bezig met de eerste van de Big Fives in een reeks van 5. De eerste van de Big Fives is de Mondial met Michel. Dat is Tony niet die bezig is. Dat is Michel die bezig is overmorgen met de Big Five Mondial. En dan de allerlaatste wordt de Big Five Nederlandstalig. Sepp gaat die presenteren. Dat is op 2 oktober. Begint ook om 10:00. En al die Mondials, al die Big Fives moeten natuurlijk nog samengesteld worden. Te beginnen met die Big Five Mondial. Dus maak daar stilletjes aan toch je werk van door naar onze site te gaan, nostalgie.plus. Maar je kan ook al die Big Five Nederlandstalig helpen samenstellen. Dus door jouw favorieten in te geven, welke Nederlandstalige songs wil jij er absoluut in hebben? En af en toe gaan we jou wat inspiratie geven. Louis Neefs zal daarin vertegenwoordigd zijn. Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk, er moet op gestemd worden. En een van de tofste, zo meest zorgeloze, is dit zorgenliedje van

Toen de scheiding al was ingezet, maakten ze toch nog dit fantastische nummer. The Winner Takes It All, ABBA. En ik hoor daar toch dat daar een ander in het spel is. Ook deze mevrouw is bijzonder jaloers. Patricia Pai, Who's That Lady With

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
11: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
12: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
11: En heb je de stekker ingestoken?
12: Nu werkt het. Merci.
11: Graag gedaan.
10: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

0: iets minder uitbundig dan de versie van Ike en Tina Turner. De versie van Creedence Clearwater Revival van Proud Mary. Het is woensdag vandaag. Dat wil zeggen dat Seb straks tussen 4 en 6 dit seizoen. Tussen 6 en 8 zit er jouw verhaal met Anne. Maar tussen 4 en 6 dus Good Vibrations met Seb. Het is woensdag en mocht je zin hebben om vanavond wat tv te kijken, wel, dan is het straks het moment, want Isabel van het Nieuwsblad geeft wat tips bij Seb om je televisieavond leuk door te brengen. En even vooruitblikken al naar straks 12 uur, want dan is er Michel.
1: Prettige middag. We zijn alweer halfweg de week. Alles went, hè. Ook zelfs die tweede schooldag, al heb ik daar weinig last van. Ik laat vandaag een prachtplaat horen van een zangeres die we vooral kennen van hitduetten. Waaronder enkele met Mike Oldfield. Heb ik het over Maggie Reilly.

Schotse zangeres die we kennen van To France en Moonlight Shadow. Maar ook nog van een bijzonder duet met Victor Laszlo en Juliane Werding in drie talen, Engel, Wie Doe. En ze had ook haar solo-hits in de jaren 90. Een van de populairste Schotse zangeressen, Maggie Reilly. Every Time We Touch valt niet veel over te zeggen, maar het is gewoon een mooi liedje. Dus blijven luisteren. Je hoort het tussen 12 en 1. Your Golden Year.

0: Bijna 8 minuten voor 12 uur zometeen dus Michel met Maggie Riley in de bloemetjes. En Michel overmorgen ook. Hij zal zijn tenen mogen uitkuisen, want dat wordt een marathon van 100 nummers, 100 mondiaal nummers. Dus de Big Five mondiaal is nu vrijdag. En die moeten natuurlijk gestemd worden. Dat is alles wat niet Nederlandstalig, Franstalig en Engelstalig is. Dus Duits zal zeer goed vertegenwoordigd zijn, denk ik. Met hopelijk een hoge plaats voor deze Falco en Genie. Wat een dramatisch nummer, heerlijke. It's up to you. Voor zometeen, smakelijke eten.
1: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Vrijdagmiddag, woensdag. We zijn alweer half uur de schoolweek. Wat gaat dat snel? Fijn dat je er bent. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws, Bart van Langhoven.
3: Een goeiemiddag. De vastgoedprijzen swingen al jaren de pan uit bij ons. Nu betaal je voor een huis gemiddeld €335.000, terwijl dat ruim 15 jaar geleden maar €195.000 was. Dat berekende vastgoedexperts. De vastgoedprijs verschilt ook sterk van provincie tot provincie, maar die in Sint Maartens-Lathem springt er toch wel uit, want daar kost een huis nu 160% meer, sommige zelfs tot €1 miljoen. In Knokke in West-Vlaanderen gaat het om een stijging met 70%, maar in Stade bij Roeselaar in West-Vlaanderen gingen de huizenprijzen voorbije jaren maar met 10% omhoog. En de benzineprijs staat ook op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen €2,06 voor aan de pomp. Een stijging met ruim €0,09 per liter. Benzine 98 kost je €2,32. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met €14,50 per liter tot €2,39. Dus ga vandaag zeker nog tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs piekt naar €75 voor 1 megawattuur. De hoogste prijs is dat sinds begin 2023. En er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen bij ons. Dat zegt binnenlandminister Quintin in de bevoegde Kamercommissie. Te veel politici die hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. En daarom vraagt minister Quintin aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit strenger en sterker aan te pakken via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide handelszaken te sluiten als dat moet. Deze namiddag meer bewolking met wat motregen bij 21 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, wel zacht tot 24 graden. Vrijdag bewolkt met in het noorden motregen en zo'n 20 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig bij 22 tot 26 graden.
2: Dankjewel Bart, opvallend rustig op de wegen. Alleen op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzate sta je 6 minuten in de file van de Brugsevaart tot Evergem en op de A12 Boom-Antwerpen

trompetten en veel volk over de vloer. De Tramps. Op de hoes van hun platen staan ze meestal met 5. Maar er circuleren ook foto's waar ze met z'n 11 poseren. De helft van de Tramps was blijkbaar part-time in dienst. Trouwens, zing met een z vooraan betekent in het Engels zoomen of suizen. Er wordt dit uur wat afgezoomd en gezongen. Van ABBA tot de Seekers, van Earth and

Fire tot The Fortunes. En van bij ons Johan Verminne en Boxer. Groepsnaam zeg je misschien iets meer. Het liedje zal je wel herkennen. Kleurrijke radio op het middaguur, dat is Nostalgie Plus.

de doorbraak heet voor de Frank Boeijen groep in 1983. Frank Boeijen en zijn groep staan in het muziekboek 100% Follet, dat vanaf 12 oktober in de winkel ligt. Een speciaal, zeg maar, cadeautjesboek van Nostalgie Plus. Verrassend historisch feit. In 1920 behaalde de Belgen op 2 september de gouden medaille voetbal op de Olympische Spelen in Antwerpen. In 1920 weliswaar. Hè. Bobby V zong er in 1961 het volgende liedje over. Dat is niet waar natuurlijk, maar leugentjes om bestwil, daar ben ik best goed in.

0: Bobby V en Rubber Bow op deze bijzondere dag. Want 2 september, geloof het of niet, is de internationale dag van de kokosnoot. Allebei min of meer rond. Ode aan de radio van Charlie Dore. Al wist ik niet eens dat je daar een vliegbrevet voor nodig hebt.
1: 100% favoriet. I love

Charlie Dorsey is net 70 geworden, of moet het nog worden. Haar precieze geboortedag is onbekend, of wil ze liever zo houden. Dit liedje werd gespeeld toen Radio Caroline er in 1990 mee ophield. Een gedwongen noodlanding, want toen kregen ze geen uitzendingvergunning meer. Nog zo'n geweldige zangeres, niet zo bekend, hoewel... Twee hits met Mike Oldfield zetten haar wel op de kaart. Maggie Reilly. In de jaren 90 ging ze solo en dit werd een bescheiden hit. Every Time We Touch, Maggie Reilly. MUZIEK.

0: Maggie Reilly en Every Time We Touch in 92. Op 15 september wordt ze 70. Mag ze nog een keer in 100% Follet met Mike Oldfield. Ter info, nog 120 dagen te gaan in dit jaar. En toch, het is nog altijd zomer.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
17: Voor wie non-stop info zoekt.
18: En nieuwsgierig is ook.
17: En voor zij die liever even...
19: alles willen vergeten.
17: Met non-stop muziek.
18: Blijf luisteren, hè.
17: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. 100% van...

Zo'n lekker luie hangmatplaat van 1977 die in Engeland opklom tot top 3. Barry Biggs, dat is zijn naam, hij is er ondertussen 80. In 81 verscheen dan weer een zomerse reggae-single van Boxer die in 86 een tweede leven kreeg toen atleet Carl Lewis ermee scoorde. En eerlijk is eerlijk, het origineel is beter. Boxer en Break It Up.

0: Nu had ik toch wel op een beetje beter weer gerekend vandaag. En de zon komt er plots door. Aan één kant dan toch van het raam. Boxer en Break It Up. In de groep Jean-Pierre Dagelet en Chris Lennart, die deel uitmaakten van een populair poptrio in de jaren 70. Lennart, Messagey en Dagelet. Ze schreven het ook samen met Fred Becky, die voor de productie instond. Jean-Pierre Dagelet is nog altijd bedrijvig in de muziek en trad gisteravond op in de dinsdagclub van Don Vitalski. Nu, zaterdag, staat hij op het podium van Woodstock Wommelgem. Hij speelt bij de hoofdact The Musketeers. Plaats van de afspraak, Sint-Janskapel aan de Uilenbaan in Wommelgem. Toegang gratis, maar ze vragen wel dat je in een kleurrijke outfit komt om Woodstock te herbeleven. Het meest kleurrijke in mijn garderobe is mijn douchegordijn, dus ik kom wijselijk niet. Net voor Woodstock de wereld veranderde, was er deze lieve groep, The Seekers.
1: 100% onbezorgd.

The Seekers en Georgie Girl, liedje genomineerd voor de Oscars 1 jaar later in 67. Het blijft een van mijn jaren 60 favorieten. Zangeres Judy Durham overleed op 5 augustus, 4 jaar geleden. In april 2022 overleed ook de helft van de Judds, Naomi, heel even populair met dit liedje. You've been

Moeder en dochter, The Judds en Why Not Me. Onlangs een mooi gesprek met Johan Verminne in Ter Zake, onder de acacia in zijn tuin. En dat wordt ook de titel van het boek dat hij schrijft. Onder de acacia, tenminste als zijn balpen en zijn gitaar hem helpt. Johan Verminne.

0: Wat blijft dit mooi, Johan Verminnen. Romantiek op woensdagmiddag, zo dadelijk met Guys and Dolls.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Meer tijd voor jezelf nodig?
5: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
5: Even helemaal niks.
4: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Guys and Dolls, het iets meer kroostrijke Britse antwoord op ABBA midden jaren 70. Ze waren met z'n zessen, hoewel ze dunden ook uit tot een kwartet eind jaren 70. Over ABBA gesproken. Precies 5 jaar geleden werd deze prachtige comeback-single gelanceerd.
1: 100% ABBA.

ABBA en Don't Shut Me Down. Muziek uit deze eeuw, je weet het, is grotendeels taboe bij Nostalgie Plus. Daar zijn genoeg andere radiozenders voor. Maar voor deze maak ik heel graag een uitzondering. Uiteindelijk klinkt het alsof in de jaren 80 het plaatje al werd gemaakt. En de meeste ABBA-fans zitten toch gewoon bij Nostalgie Plus. Zeg, als ik ongelijk heb. Het album Voyage kwam dan weer op 21 november 2021 uit. Door een aantal muziekcritici, die wellicht in hun eigen waarheid geloofden, werd het als een commerciële flop afgedaan. Flauwekul. Overal ter wereld haalde dat album de top 3. Halfweg de jaren 80 vaak te horen. Deze prachtplaat van The Kang Gang.

King Gang en Closest Thing to Heaven. Ze danken hun naam aan een gezamenlijke passie voor film. Alle leden waren dol op de klassieker Citizen Kane van en met Orson Welles. Op 31 juli toegelaten tot de hemel zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire. Ze had al een tijd gezondheidsproblemen, maar toch, haar overlijden kwam onverwacht. Een van hun knapste, van midden jaren 70. Thanks for the love. Dank aan Sende Papen voor de onberispelijke techniek, zoals altijd. Domi, wacht je op na 1 uur.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusselse invasie.
7: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, saai, joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
15: Dank u, Immoweb!
16: Goedemiddag, woensdag alweer. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% Follet hier bij Nostalgie Plus. Tot 3 uur vanmiddag gaan we je gezelschap. Met de lekkerste muziek om die lunch mee weg te werken. Zometeen met de Michael Zeker Band, Let's All Chance.
17: Your golden years, Nostalgie Plus.
16: En het is ondertussen 1 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Binnenlandminister Bernard Kentijn wil verplichte nummerplaten voor elektrische steps. Dat heeft hij gezegd in de Kamercommissie over de recente schietpartijen in Brussel. Want volgens Kentijn duiken elektrische steps vaak op bij drugsgeweld. En zonder een nummerplaat kan de politie de daders moeilijk opsporen. De minister bekijkt ook of hij extra militairen kan inzetten in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations. Er is een dreigvideo opgedoken na de gewelddadige schietpartij in Overasselt in Nederland gisterennacht. De video is gericht aan de eigenaar van de boerderij die werd bestormd. Daarin bedreigen gemaskerde en gewapende mannen zijn familie. De video bevestigt ook dat de schietpartij over een ruzie gaat van verdwenen cocaïne. Bij de schietpartij werd een man van 51 gedood en 2 politieagenten raakten gewond. De politie pakte intussen ook al 34 verdachten op, onder wie 2 Belgen. En intussen ontkent de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos dat hij er iets mee te maken heeft. En in het atletiek zijn er spanningen in onze vrouwen-estafetteploeg, de Belgian Rockets. Delphine Nkansa heeft hard uitgehaald naar haar teamgenoten. In een interview met Le Soir zegt ze dat ze geen zin heeft om nog met de 4x100 meter ploeg te lopen. Volgens haar is de sfeer binnen het team ontzettend toxisch. Op het EK-atletiek in Birmingham liepen de vrouwen naar een 5e plaats. Een teleurstelling, want ze kwamen voor een medaille. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en wordt het ook droger bij zo'n 22 graden.

de volumeknop op standje 10. Zo hoort het bij deze van de Jimi Hendrix Experience en Hey Joe. In 1989 leverde Phil Collins opnieuw een briljant album af. Met daarop een single die meteen doorschoot naar de eerste plaats in de hitparade Another Day in Paradise. Dat is voor na Elton John. Hier is Crocodile Rock.

0: Hij haalde de inspiratie uit het echte leven met deze plaat. Want toen hij in Washington was, werd hij aangesproken door een dakloze vrouw met twee kleine kinderen die hem om geld vroegen. Hij was meteen geraakt en de harde realiteit sloeg zo hard binnen dat hij meteen deze classic afleverde. Phil Collins, Another Day in Paradise. Heel andere genre, zometeen met Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: zometeen geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: Sessibo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: 1977 was bassist Peter Cetera de drijvende creatieve kracht achter Chicago. En dat leverde hen vooral ballads op als hits. En dit was er eentje uit 1977. Baby, what a big surprise.
1: The Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 genres, 5 hitlijsten. Dat is de Big Five deze hele maand september hier bij Nostalgie Plus. En aanstaande vrijdag is dat de Mondial lijst, gepresenteerd door Michel Follet, met liedjes in andere talen. Je kan je stem gaan uitbrengen via nostalgie.plus. Dat is onze website en iedere dag geven we natuurlijk flink wat suggesties voor platen waar je eventueel op zou kunnen gaan stemmen. In 2003 werd deze plaat opnieuw opgenomen door Nena, dan in samenwerking met Kim Wilde. Dan werd het Anytime, Anyplace, Anyhow. En in 1984 was het origineel van Nena herself. Hier is Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

0: Met Tavares zaten we in de hoogdagen van de disco in 1976. En Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groeven van vandaag ga ik naar een plaat van Toto die een klein beetje naar de achtergrond is verdwenen en nooit een echt heel grote hit geworden is. Ik draai naar aanleiding van een verjaardag van een van de leden vandaag, Steve Porcaro. Die viert namelijk zijn 69ste verjaardag op deze 2 september. Een plaat die nooit een grote hit werd uit 1986 en die ik graag opnieuw in de kijker wil zetten, want daar is deze rubriek uiteraard voor, is I'll Be Over You.

0: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favoriete.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,99 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
12: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
11: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
12: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
11: Ja, tuurlijk.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
0: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wacko?
0: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
15: Schat, ik zie u graag.
16: Ja, maar?
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Ze deed mee aan de preselecties van het Eurovisie Songfestival in 1971. Ging toen niet naar het Songfestival, dat gebeurde later in de jaren 70 wel opnieuw. Ann Christie, maar wel een standaard Vlaamse classic, deze dagvreemde man. En nu gaan we naar 1983, naar een liedje geschreven door Gary Kemp, die het schreef op de piano in het huis van zijn ouders in Londen. Het leverde een van de grootste hits op voor de band Spandau Ballet. Hier is True nog een keer.

Zo zaten we midden in de hoogdagen van de glam rock in 1972. Slade en Cuz, I Love You. Zometeen nog de Three Degrees, Giving Up, Giving In. En nu naar 1967 met een boodschap die de Beatles al te graag uitdroegen. All You Need Is Love.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Een zeer goedemiddag op deze woensdag. Straks the middle of the road. Chirpy, chirpy, sheep, sheep. Dat wordt meezingen straks. Your golden years. Nostalgie plus. En voor dat meezingen, eerste nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis, maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze hun batterij moeten laten registreren. Als je dat niet doet, riskeer je zelf de kosten van de ophaling te moeten betalen. En dat kan tot €300 oplopen. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bepat. In Napels in Italië zijn 2 Belgische toeristen van 18 bestolen en aangevallen. Een van hen werd met een mes in de buik gestoken, de andere kreeg rakenklappen in het gezicht. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De daders stalen een gouden ketting van zo'n €500 en vluchten daarna weg. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dit keer is er een bon op 1 jaar. Dat levert je een netto rendement van 1,92% op. Die op 10 jaar zo'n 2,6%. Je kan nog tot en met vrijdag intekenen op de staatsbonds. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden.

En zo leerden we de meer gevoelige en intieme kant van de voorman van The Who kennen, Roger Daltrey, uit de soundtrack van de film McFigure, over het leven van een Britse bankrover, waarin hij zelf ook

0: Jean Sebastian schreef het op een snikhete dag en dat is er een klein beetje aan te horen, vind ik dan weer. The Loving Spoonful met Daydream. Straks een duet van Tina Turner en David Bowie, waarmee ze 1989 een hit hadden. Het was een cover van niemand minder dan Iggy Pop. En Could It Be Magic van Donna Summer, dat is ook al een cover. Dat is voor zometeen al.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Goed. Zottekes. Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, saai, joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Want dat is probeer een douche te pauwen hier, het was.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De Big Five.
1: De Big Five, dat zijn vijf vrijdagen met vijf genres in vijf hitlijsten die jij mee bepaalt door ze samen te stellen op onze website nostalgie.plus. Het kan allemaal. Aanstaande vrijdag is er de Big Five mondiaal met liedjes in een andere taal gezongen. Italiaans, Duits, Frans, alles kan, alles mag. En wat zou je zeggen van een suggestie in het Italiaans van nog zo'n legende uit Italië, Paolo Conte, Via con me.
2: Via, via, vieni via di qui.

0: had daarnet een leuke suggestie voor onze Big Five. Mondiaal van Paolo Conte en Viva Con Me. En dit was Chris Ria. Fool if you think it's over.
1: Vergeten groeven.
0: En nu de vergeten groeven van dit uur. En daarvoor gaan we naar de Motown sound van de jaren 60. Met Martha Reeves en de Vandellas. Je zou zeggen, Martha Reeves, allemaal onbekende hits? Nee, helemaal niet. Behalve deze die ik nu ga draaien, want dat is een vergeten parel uit 1963. En ik draai hem naar aanleiding van de 83ste verjaardag alweer van Rosalind Ashford. Dat was een van de Vandellas. Een eetje dat niet zo heel erg bekend geworden is, maar wel leuk om te draaien op deze woensdagnamiddag, is Quicksand.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma!
3: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma!
3: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
11: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
17: Your Golden Year.
18: Nostalgie Plus.

Belpop met internationale allures. Dat leverde ze af in 1969. De Pebbles met Seven Horses in the Sky. En dit is Child Coltrane naar gigantische debuuthits Thunder and Lightning in 1972. Bewees de Amerikaanse zangeres dat ze er echt wel stond met deze gospel classic. Een van de gospel classics uit de vroege jaren 70. Go Like Elijah.

0: The Love Unlimited maakte deel uit van de Love Unlimited Orchestra. Met de maestro of love himself achter de knoppen. Barry White heb ik het natuurlijk over. Een van de leden was trouwens Glaudian James. Dat was de vrouw van die Barry White. Love Unlimited, I'm so glad that I'm a woman. En dit is een super classic uit Nederland. Eentje die daar op een voetstuk wordt gezet. Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Een zeer goede middag. Ik zit nog een uurtje in je radio met straks een Motown Classic van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Albert Hammond, die ga ik zometeen voor het eerst op je loslaten dit uur. Nou ja, niet voor het eerst, maar wel als eerste plaats. Dat bedoel ik. It never rains in Southern California. En dit is het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
8: Een goede middag. Er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. En daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen. Want dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land juist nood heeft aan meer economische groei. Een vliegtuig van Brussels Airlines is vanmorgen zoals gepland naar Israël vertrokken, ondanks protest van vakbonden. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël weer opstartte zonder inspraak van het personeel. Het dreigde zelfs met een boycott, maar de vlucht vanmorgen is gewoon kunnen vertrekken. Volgens de vakbond wilde een deel van het boordpersoneel niet meevliegen, maar zette de directie hen onder druk. De directie zelf zegt dat de aanpassing al enkele weken bekend was. Morgen staat er wel nog een sociaal overleg gepland. Veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis, maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze hun batterijen moeten laten registreren. Als je dat niet doet, riskeer je zelf de kosten van de ophaling te moeten betalen. En dat kan tot €300 oplopen. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bebat. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden.

Dusty Springfield stond te springen om het nummer op te nemen, maar de schrijvers van het nummer, Ashford & Simpson, die hielden de plaat gewoon vast om door te breken bij Motown, wat uiteindelijk lukte. Een andere versie is natuurlijk die van Diana Ross en de Supremes in een briljant arrangement, maar dit was die uit 1967 van Marvin Gaye en Tammy Terrell. September is Big Five maand hier bij Nostalgie Plus met 5 vrijdagen, 5 genres en 5 hitlijsten. Waarvoor je nu al kan gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Overmorgen presenteert Michel je de eerste lijst. Dat is de Big Five mondiaal met liedjes gezongen in een andere taal. En dat kan bijvoorbeeld het Spaans zijn van origineel Ricci Valens en in 1987 opnieuw een hit dankzij de film over het leven van Ricci Valens. Een mooie stemsuggestie is dat voor onze lijst. La Bamba, hier is Los Lobos.

0: Voordat hij doorbrak als acteur had hij al een passie voor muziek. En zijn carrière begon ooit als volkszanger, maar hij werd natuurlijk gigantisch populair als Kenneth Hutchinson in de tv-serie Starsky & Hutch. Zijn naam was David Soul, 1976 met Don't Give Up On Us. En direct hier bij Nostalgie Plus, de plaat die in 1976 het Eurovisie Songfestival won. The Brotherhood of Man.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Pas of wat?
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: Sessibo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
12: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
13: Want we gaan weer terug naar

0: of vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor.
13: De meest foute 80's hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

De grote doorbraak van de broertjes Jackson als de Jackson 5 in 1969 met ABC. En nu een doorbraak in Nederland voor Margriet Eshuis en haar band. Die band heette Lucifer en in 1975 brachten ze een briljant nummer uit. Een briljante classic in de Nederlandse muziekgeschiedenis. House for Sale.

0: Cool and the Gang bevonden we ons in de disco-hoogdagen van 1980. En Ladies Night.
1: Vergeten groeven.
0: En in de vergeten groeven van dit uur een man die vandaag zijn 80ste verjaardag zou vieren. Hij werd wereldberoemd als een man die piano ging spelen op een van de platen van The Beatles. Zijn naam was Billy Preston. Zijn grootste hit scoorde die in de jaren 70 in duetten. It Will Come in Time bijvoorbeeld. And With You I'm Born Again. Maar begin jaren 70 had hij al een succesvolle solo-carrière met wat vergeten groeven. En een van die platen die ik vandaag even opnieuw in de kijker wil zetten is deze uit 1973. Will It Go Round in Circles van Billy Preston.

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Mannekes, het is september, hè?
15: Ja, dat hadden we ook door.
14: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
15: Dat ook, ja.
14: Wat ook, ja.
16: Dat hadden we ook door.
14: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
15: Oh! Dat hadden wij niet door.
14: Dan is het nu door.
17: Ja, naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
20: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Nostalgie Plus

Het vlaggenschip van hun succesvol album uit 1985, waar die andere hit Kyrie ook op terug te vinden was, Welcome to the Real World. En in december 85 schoot het door naar de top van de Amerikaanse hitlijst, The Broken Wings van Mr. Mister, hier bij Nostalgie Plus. Met straks de doorbraakhit van de George Baker Selection. En daarvoor gaan we terug naar 1969 en Little Greenback. Nu eerst de Motown Classic van Stevie Wonder.

Hij werkte nog gewoon in de limonadefabriek toen dit doorschoot naar de bijvoorbeeld Amerikaanse lijsten en later opnieuw succesvol dankzij Quentin Tarantino voor de film Reservoir Dogs, de George Baker Selection en Little Green Bag. Sepp staat te trappelen om je zo meteen verder de hits voor te schotelen hier bij Nostalgie Plus. Tot 4 uur, deze nog van Ray Parker Jr. samen met Radio, Jack en Jill.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
17: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
16: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
17: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
16: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
17: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: Domi kan bij hem in Zweden aan een Zweeds 4-uurtje beginnen. Ik blijf er muzikaal nog even hangen, want ik begin met ABBA, Mama Mia.
20: Your golden years, nostalgie plus.
19: Het is 4 uur, nieuws met Fraukje Kajon.
21: Goedemiddag. Ook de luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. Dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar lager zal liggen. Het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. Er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. En daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen. En dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land nood heeft aan meer economie. Groei. Vervoersmaatschappij NMBS bouwt in het station van Lokeren een lange muur van zeecontainers om de geluidshinder voor buurtbewoners te beperken. Die klaagden over veel lawaai van dieseltreinen. De rechter besliste daarop dat de dieseltreinen niet meer mogen rijden tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. NMBS hoopt nu dat het treinverkeer zo snel mogelijk kan hervatten met die muur. En atlete Delphine Nkansa komt terug op haar felle uitspraken over de Belgian Rockets, onze vrouwen-estafette-team. In een interview met Le Soir zei ze dat de sfeer ontzettend toxisch is, maar volgens Nkansa waren haar woorden volledig uit de context getrokken. In een reactie aan Sporza laat ze nu weten dat het niet negatief bedoeld was en dat ze het over het logistieke had. Nkansa benadrukt dat ze graag estafette loopt. Het is niet duidelijk of ze volgende jaren nog zal meelopen. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui en het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger.
19: Dankjewel, vrouwtje. Ik heb de files waarin je 10 minuten aanschuift of langer. En dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Dan verlies je eerst 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan nog eens 25 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
0: Vibrations
9: met Sebastian de Krop.

Het doet jou misschien ook wel terug verlangen naar de zomer. Jammen met Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved? Goedemiddag, het is 4:10, de eerste woensdagnamiddag van het schooljaar. Dus ja, ik denk dat ik weet wat er op veel plaatsen in Vlaanderen op dit ogenblik aan het gebeuren is. En dat is... ja, boekenkaften. Wat een gepruts. Weet je nog, uitmeten, goed knippen, op de juiste manier dan vouwen. De hoekjes vastkleven. Oh, verschrikkelijk was het. Als jij ermee bezig bent, veel sterkte. Ik zorg voor de perfecte afleiding in een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show mijn tv-watcher Isabel de Ridder. En ook zij neemt ons mee naar de schoolbanken, want ze heeft het straks over Bokkie gaat naar school op Play. Ik vertel je welke verrassing Celine Dion had voor haar fans in Parijs. Luisteraar Willy uit Hasselt stelt ons zijn favorieten voor de Big Five Mondiaal. En verder de leukste meezingers uit 60s, 70s en 80s. Straks de Rolling Stones die met de verfborstel aan de slag gaan. En dit is al Carole King. You've got a friend.

0: uniek qua sounds, alleen al door die sitar die ze gebruiken hier in dit nummer. The Rolling Stones met Paint It Black. Ik doe je straks terugdenken aan de zon van vanochtend met Terry Jacks. En we gaan de hustle dansen, dus begin maar al te tellen in je hoofd voor die danspasjes. Van McCoy zo.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
8: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
8: Ja, en?
9: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
8: Ah ja.
9: Kijk, je wordt net weggesleept.
8: Oh nee.
10: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Your golden years. Your

De vrolijkheid, daarvoor zit je goed hè, hier bij Nostalgie Plus. Van McCoy met de Hustle. Het is woensdagnamiddag, iets voor 16:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat er niemand zoveel pendelt als wij. De Belg is gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Daarmee zijn we de Europese kampioen pendelen. Of het nu met de auto, de bus, de trein of de fiets is, gemiddeld zijn we dus een uur onderweg. Dat is een kwartier meer dan andere pendelaars in Europa. Het komt vooral door de baksteen in onze maag. Wij Belgen zijn meer geneigd om een huis te kopen in plaats van te huren. En daardoor wonen we ook vaker verder van ons werk. Als jij met de auto naar het werk gaat, dan kan ik je de tip geven om nog vlug te gaan tanken, want dat wordt vanaf morgen een flink stuk duurder. Voor een liter benzine betaal je van dan af tot 2,06 euro aan de pomp. Dat is 9 cent meer per liter. En de maximumprijs voor diesel die stijgt zelfs met 14,5 eurocent per liter. En Céline Dion heeft haar fans in Parijs verrast met een straatconcert. De zangeres is in de stad voor haar concertreeks die er volgende week zaterdag van start gaat. Ze maakt haar comeback na gezondheidsproblemen met 16 uitverkochte optredens in de concertzaal La Défense in Parijs. Céline Dion die is al in Frankrijk ter voorbereiding en kwam gisteren even naar buiten aan haar hotel voor een onverwachte optreden. Ze zong er op straat haar hit Pour que tu m'aimes encore. Ze danste ook vrolijk mee op het nummer. En de fans die voor het hotel toevallig voorbij liepen, die waren minstens even enthousiast en zongen daar verluid ook luidkeels mee. Céline Dion, die ik voor jou nu ook heb klaarstaan met een van haar andere hits. Ne partez pas sans moi.

en fun, daarvoor zit je goed bij Terry Jacks, maar niet alleen bij hem hoor. Ook bij de Turtles, Happy Together staat klaar. Ik heb muziek van Roger Whittaker. Maar eerst de weg op voor de files. Waar verlies je een kwartier of meer? Wel, dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je een kwartier aan van Sint-Jopitgoor tot Antwerpen-Noord. Op de A201 Brussel-Zaventem een kwartier van de NAVO-tunnel tot Diegem. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook al een kwartier van Poldervliet tot in Antwerpen-Noord.

0: Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore. Straks is dan Sydney Youngblood, If Only I Could. Ik heb een iconische zanger die komende zaterdag 80 geworden zou zijn. Je kent hem van zijn zwarte snor, zijn witte marsalletjes en vooral van zijn prachtige stem en muziek.
1: De openingszin.
0: Maar eerst gaan we quizzen. 4 filmtickets liggen hier en die kunnen van jou worden als je meespeelt en als je natuurlijk ook de opgave van de openingszin herkent. Ook vandaag ben ik op zoek naar een anderstalige classic en dat met de Big Five mondiaal die hier aankomt. Overmorgen al, vrijdag, een lijst zonder Engelse, Franse of Nederlandse muziek, maar juist wel met bijvoorbeeld Italiaanse nummers, Duits, Portugees en Spaans natuurlijk. Ik heb een Spaanstalige opgave van en dat is deze. Quiero enseñarte un camino en el mar. Herken jij deze openingszin? Welke Spaanse classic begint met deze woorden? Quiero enseñarte un camino en el mar. Stuur het mij, speel mee en win misschien wel 4 filmtickets. Naar welke classic in het Spaans ben ik dus op zoek? Laat het nu weten. En dat doe je in een bericht via de website nostalgie.plus of met WhatsApp op 0477 900 800.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
4: Nog een keer, nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsof.
5: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: Sessibo.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko.
13: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Freddie Mercury, het is nu zaterdag zijn geboortedag. Hij zou 80 worden en om die reden zaterdag extra veel muziek van Queen. Dit was Crazy Little Thing Called Love.
1: De openingszin.
0: Mijn kandidaat vandaag is Danny uit Oostmalle. Danny, een goede middag.
2: Goedemiddag, Giuseppe.
0: Hoe is het daar in Oostmalle? Is daar ook maar grijs weer?
2: Oh, dat valt hier best mee. Ja? Het is de hele dag eigenlijk al redelijk zonnig geweest. Ja.
0: Verdikke toch, dat heb ik tegenslag. Allend naar Oostmalle zou ik zeggen, toch?
2: Ja, waarom niet?
0: Goed, Danny, en misschien moet je dan wel je filmtickets delen als er veel volk afkomt natuurlijk. Want je hebt meegespeeld met de openingszin voor die 4 filmtickets. Vandaag met een Spaanstalige opgave naar aanleiding van de Big Five Mondiaal. Namelijk deze. Quiero ensañarte un camino en el mar. En de vraag was van welk nummer dit de eerste zin is. Vertel eens wat jij gestuurd hebt, Danny.
2: Ik meende te herkennen Quiero van Julio Iglesias.
0: Ja, dat moet je niet zeggen met twijfel, maar heel overtuigend. Want het is juist. Proficiat, die 4 filmtickets, die zijn van jou.
2: Dank u.
0: Heb je al gestemd voor onze Big Five Mondiaal?
2: Absoluut, voor allemaal.
0: Oké, goed. En heb je nog enig idee wat jij in jouw top 3 voor de Mondiaal lijst gestemd hebt?
2: Ik kan het niet direct voor de geest halen, want ik heb voor al die Big Five al gestemd. Dus ik heb voor allemaal gestemd, maar ik kan het me niet direct voor de geest halen.
0: Oké, maar iets genre Julio Iglesias is...
2: Il Volo van Zucchero is er zeker bij.
0: Ah, geweldig nummer ook. Ja, benieuwd of dat inderdaad ook hoog eindigt in onze Big Five Mondiaal vrijdag. Maar het zou kunnen, denk ik. Ik hoop het alvast mee met jou.
2: In Santo California heb ik ook gestemd.
0: Ja. Oké. Okay. Julio Iglesias, is dat ook een beetje jouw muziek?
2: Niet bepaald. Er zijn goede nummers van hem en er zijn er een paar minder goed, maar het kan ermee door.
0: Ja, en je hebt het erkend, dus op dat vlak wil ik toch zeggen dat je er op een of andere manier toch connectie mee hebt. Ik ga het spelen, het winnend nummer, hè, en veel plezier met die filmtickets, Danny.
2: Oké, bedankt.

0: De zanger met de mooie glimlach, de witte tanden en de vele classics natuurlijk ook. Hè. Julio Iglesias met Quiero.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: Bijna vijf uur en dan heb ik een toetje. Zo noem ik het graag. Eigenlijk een dessertje na een lekker maal. Wel, dat is het voor dit muzikaal een beetje voor mij. Zo'n specialeke, iets dat eruit springt, zeker op de dansvloer. En dat zijn de dames van de Pointer Sisters. Jump deze keer.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brussel invasie.
11: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Niklas, daar joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Want toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
12: Ik neem je mee de wagen in, de snelweg op met de wind in onze haren. Dankzij Hotel California, de Eagles. Your golden years. Het is 5:00, Frauke Kajon is hier met nieuws.
13: Goedemiddag. Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Want na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. De Limburgse brandweer gaat informatie uitwisselen met hun buitenlandse collega's en er komen slimme camera's die rook en beginnende branden snel detecteren. Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. We moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukte wel dat ze de intimidatie niet tolereren. Von der Leyen voegde er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland. De luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. Dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar lager zal liggen. Het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. In Antwerpen is zo net een nieuwe gevangenis geopend. Het moet de druk op de gevangenissen wat verminderen. Maar de gevangenis is nog leeg, want er zijn nog zo'n 200 Sibiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden moeten de eerste gedetineerden verhuizen naar een van de 440 nieuwe cellen. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.
12: De files, waar verlies je 10 minuten of meer? Wel, ik weet het, op de Antwerpse ring richting Nederland. Eerst een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en dan nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A201 Brussel-Zaventem verlies je een kwartier van de NAVO-tunnel tot aan Diegem. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
14: Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

Ruim 6 minuten de Eagles en geen halve seconde gaat daarvan vervelen. Dat moet je kunnen. Hotel California. Het is woensdag 2 september. De zomervakantie ligt achter ons. Maar toch neem ik je graag nog eens mee daar naartoe. En zeker als je in de buurt van Lokeren woont, heb je misschien wel goede herinneringen aan de volgende artiesten. Want zij opende deze zomer de Lokerse feesten. Diana Ross zorgde voor een topconcert van een diva puur. En dat zag je al toen ze opkwam daar in Lokeren. Diana Ross in een rode glitterjurk, een waaier tegen de warmte, een zonnebril in de hand en een witte boa natuurlijk ook. Ik heb een van de classics die ze die avond bracht. En dat is dit nummer, Upside Down.

al een drukke dag geweest is, dan nestel je vanavond misschien wel lekker gezellig in de zetel voor tv. Maar wat moet je kijken? Wel, mijn tv-watcher Isabel de Ridder is terug, voortaan iedere woensdag met een kijktip. En vandaag gaan we daarvoor terug naar de schoolbanken. Luisteraar Willy uit Hasselt vertelt je straks al hoe zijn top 3 voor de Big Five mondiaal eruit ziet. En ik zorg nog voor veel leuke muziek, de Stylistics bijvoorbeeld. En eerst al een icoon uit de country, een man met een unieke stem, Johnny Cash. This is a Ring of Fire.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Van de diepe stem van Johnny Cash naar de veel hogere stem hier. Stylistics and Can't Give You Anything.
1: De Big Five Mondial.
0: Ja, overmorgen is het alweer zover. Dan krijg je een eerste lijst in de Big Five voorgeschoteld. Big Five, 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 genres. En dat zijn de Big Five Mondiaal, maar ook Sol en Disco, Franstalig, Rock en Nederlandstalig. Ga naar nostalgie.plus, onze website, en breng je stem uit. Dat kan al op elk van die 5 lijsten. En het resultaat van die eerste, de Big Five Mondiaal, hoor je dus overmorgen met mijn collega Michel Follet. Willy uit Hasselt, die heeft al gestemd. Willy, een goede middag.
2: Een goede middag, Seb.
0: Ja, Willy, de Big Five Mondiaal, dat is een lijst met anderstalige muziek. Geen Engels, geen Frans, geen Nederlands, wel andere talen. Hoeveel talen spreek jij, Willy?
2: Wacht, ik ben van 45, dus dat was de Duitse tv, de Hollandse tv, Franse tv en de Vlaamse tv. Dat was alles, dus we spreken er 4.
0: Ja, oké, okay, dus maar inderdaad, als je dicht tegen de Duitse grens woont, dan is Duits natuurlijk wel een populaire. Heb jij ook Duitse muziek in jouw top 3 gestemd?
2: Ja, ik heb eigenlijk zo'n beetje van alles gestemd. Ik heb gekozen, ik heb jukeboxen staan en dat zit eigenlijk allemaal vrij vol. Maar ik heb gestemd en ik ga beginnen aan 1970. Peter Maffay.
0: Geweldig.
2: Wij zijn in 1967 getrouwd. En die hebben allemaal zo'n klein herinneringsken hebben we daaraan.
0: Ja, en dat is?
2: En in 1967 ben ik getrouwd, mevrouw. En toen moest dat nog allemaal zo heel plechtig. Ja, dat waren tante, onkels en dat was allemaal statig met een pietelier aan en alles. En de vrienden mochten dan niet komen. En in 1970 heeft Peter Maffay Doe uitgebracht.
0: Ja.
2: En dan heeft mijn vrouw gezegd, dat is het moment om nu allemaal onze kameraden uit te nodigen. En dan is hij opnieuw, zo gezegd voor ons vriend, opnieuw herhaald. En daar is dan Doe van Peter Maffay. Vandaar dat erbij staat.
0: Fijn. Je nummer 2? Willy?
2: Nummer 2. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. Dat was 1972, de geboorte van onze zoon Christophe. Ja. Altijd een kinderwens gehad en dan uiteindelijk komt er een zoon. Ja, was fantastisch. Dat is ook iets om nooit te vergeten. Christophe zit er ook in met Aline. Het zijn allemaal schoolplaatjes. Maar dit heeft ook iets bijzonders. Ja.
0: En op nummer 1 had je Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa.
2: Ja, La Più Bella Cosa van Eros Ramazzotti, 1996. En dat is dan mijn dochter. Die is 6 jaar na haar broer geboren. En die kwam toen destijds heel onverwachts haar eerste vriendje voorstellen. En toen zei mijn vrouw nog altijd, La Più Bella Cosa.
0: Oh.
2: Dat was het schoonste wat er toen. En het is niet blijven duren, dus het is niet. Maar ja, het was heel mooi, het was heel schoon en het was fijn. Dat
0: mooi.
2: Waren eigenlijk mijn 3 die eigenlijk in de geschiedenis geweest zijn. Maar ik kan er daar, bij jullie hebben muziek van morgens tot avonds, is onze muziek. Hè?
0: Leuk. En je hebt een goede smaak, goed gekozen. Waarvoor dank. En we gaan luisteren naar die nummer 1. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Dankjewel, Willy.
2: Yes, bedankt. Goedenavond aan iedereen.
3: Wat zijn jouw favorieten?
1: Laat het weten via nostalgie.plus.

Liverpool zijn de opnames begonnen van nog maar eens een nieuwe tv-reeks over de Beatles. Ik heb een van de vier Paul McCartney in zijn samenwerking met Stevie Wonder. En dat zijn Ebony en Ivory. Eerst kijken naar de files. Waar schuif je 10 minuten of langer aan? Wel, dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 35 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. A201 Brussel-Zaventem. 20 minuten extra van de NAVO-tunnel tot Diegem. Op D40 vanuit Brussel een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Ternat. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 Luik-Antwerpen, ook een kwartier van Hasselt-West tot Lummen. Daar is ook de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Verder op de Antwerpse ring richting Gent. Tenslotte nog 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.

0: Sure He's a Cat van de Nederlandse band The Cats. Ik blijf bij onze noorderburen met weliswaar iets totaal anders. En dat is Time Bandits, de groep rond Alides Hiddink. Eerst een leerkracht. Het is de eerste schoolweek wel voor Brian Ferry muziek ging maken. Was hij ook nog leraar? Hij gaf keramiek op een kunstschool. Dat had ik nu niet in hem gezien. Brian Ferry, zo met Let's Stick Together.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
14: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
9: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
7: Yep, info op telenet.be.
2: Your golden years.

0: Luc stuurt, deze zou over jou kunnen gaan, Seb. Oh, dankjewel voor het compliment. Listen to the man with the golden voice, Time Bandits, bij Nostalgie Plus. En als je nog moet stemmen voor de Big Five Mondial, Raffaella Cara, die hoort wat mij betreft ook thuis in de lijst. Ze komt eraan. Maar eerst goed bezoek. Voortaan iedere woensdag een kijktip van mijn tv-watcher Isabel de Ridder. Isabel, een goede middag.
1: Hey.
0: Leuk dat je er terug bij bent na de zomerstop.
1: Dankjewel dat ik mocht terugkomen.
0: Ja, met veel plezier.
1: Ik heb jou gemist, hè.
0: Is het waar, maar ik heb jou ook heel hard gemist. Een zomer zonder jou. Ik weet niet hoe het komt, maar de zomer op tv stelde ook niks voor, hè.
1: Ja,
0: is
1: kijk, ik ga niet zeggen dat het hier met het ander te maken heeft, maar ik ga het ook niet ontkennen.
0: Ja, oké. Okay. Nu, de hoogdagen die zijn terug aangebroken. Ja, Heel wat nieuwe programma's, nieuwe seizoenen ook van bekende reeks. En jouw eerste kijktip vandaag is Bokkie gaat naar school op Play.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, het is heel simpel. Het zit eigenlijk gewoon in de titel van het programma. Bokkie gaat 30 dagen lang terug naar het vijfde leerjaar. Wat hij nu dus al voor de derde keer doet. Hij gaat dat 30 dagen lang doen. En ja, hij zit dus in een klas. Hij kent die kinderen eigenlijk niet. En hij leert wel zijn klasgenoten zo beter kennen. Hij ziet ook hoe dat het schoolsysteem er vandaag de dag uitziet. En dat levert zo heel ontwapenende, ontroerende tv op.
0: Ja. Heb jij goede herinneringen aan jouw middelbare schooltijd, Isabel?
1: Nee, eigenlijk best wel.
0: Ça va. Ja, ik heb er zelf 8 jaar over gedaan, over de middelbare school. Dat zegt ook al iets, denk ik.
1: Maar jij wou het gewoon grondig doen. Ik wou er gewoon vanaf.
0: Zo had ik het inderdaad aangepakt, ja, juist. Goed, ja, Bokkie die kijkt ook wel met wat minder plezier terug op dat middelbare. Hij noemt het zelfs zijn krapuleuze tienerjaren, dacht ik, hè?
1: Ja, heeft wel een moeilijkere periode gehad, omdat het tussen zijn ouders niet goed ging. Maar dat maakt ook wel net mooi, omdat hij geeft dat ook gewoon toe. Het is niet iets dat je ontdekt omdat je het in een boekje hebt gelezen of wat dan ook. Hij is heel eerlijk over, ik heb mij misdragen, ik heb het niet altijd goed aangepakt, maar ik wil het wel beter doen. En ik heb ook wel beseft dat ik het fout gedaan heb. En ik vind het ook mooi dat hij dan, als hij met die jongeren nu praat, dat hij ook wel gewoon zijn eigen wijsheid en ook zijn eigen stommiteiten gebruikt om te zeggen van, kijk, het hoeft zo erg niet te zijn. En als er iets is, je kunt het ook gewoon oplossen en wees wat normaal tegen elkaar. En ja, het is heel mooi. Zonder bond zonder naam te zijn.
0: Het valt mij trouwens hard op. Ik heb de eerste aflevering al gezien. Dat Bokkie en Bokkie de Rapper, hoe moet ik het zeggen? Die maakt echt wel connectie. Hè? Ondanks, hij is een veertiger intussen. Ja, zij zijn tieners.
1: Ja, maar ik denk dat het ook komt omdat dat Bokkie heeft iets heel ontwapenend, denk ik. Dat bij heel veel leeftijden goed aansluit. Want ja, mijn oma, die in de 80 is en waarschijnlijk zonder Play nooit van Bokkie de Rapper zou gehoord hebben. Denkt ook van dat die jongen hier maar een keer aan tafel komt zitten. En dat is denk ik wat hij heel goed kan. Hij heeft iets enorm, enorm sympathiek.
0: Ja, dat merk je ook als hij thuis inderdaad. Hè? Want hij gaat ook terug thuis wonen.
1: Ja,
0: hè, Bokkie?
1: Ja. De enige die daar niet zo blij mee is, lijkt de kat te zijn. Maar ik vind het ook mooi dat hij met zijn mama praat. Omdat je daar ook merkt van, daar zijn dingen gebeurd in het verleden. Die band is misschien ook niet altijd even goed geweest. Maar nu ja, hij draagt zijn mama op handen. Hè. Dat heeft hij ook aan mijn collega Eva de Poorter verteld. Dat hij met hem gesproken heeft voor het programma. Daar zei hij ook tegen van, ja, mijn mama is mijn god. Ik ga samen met haar op vakantie. Ik wil dat ze het goed heeft. Ik wil ook niet dat mensen commentaar geven op haar. Want als ze het doen, dan mag ik me kwaad maken. Dus ja, dat toont wel aan dat dat een hele warme mens is ook of zo.
0: Zeker. Het is een mooi programma, een warm programma. Emotioneel met natuurlijk ook tegelijk de nodige humor. Hè, want blijft Bokkie de Rapper.
1: Ja, absoluut. En dat maakt het ook net heel fijn om naar te kijken. Moesten er nog kastaars zijn? Dit zou eentje zijn waar ik wel op zou stemmen.
0: Helaas, ze zijn er niet meer. Goed, Bokkie gaat naar school iedere maandag op Play. Maar je kan ook heel makkelijk kijken via de Play-app natuurlijk. Hè. Isabel, dankjewel en tot volgende week.
1: Salut!

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Zometeen iets anders met jouw verhaal. En vandaag gaat het over mannenhumor. Bestaat die of niet? Je mag reageren. Mijn laatste gaat ook over een man. Magic Man van Heart.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Krevel.
2: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Onze classics, jouw verhaal. We steken van wal met een bont gekleurd gezelschap zometeen. En het is hier om te lachen tot 8 uur. Your golden years. Nostalgie. Lachen, dat is voor zo nu serieus. Nieuws met Fraukje.
4: Goedenavond. Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Want na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. De Limburgse brandweer gaat informatie uitwisselen met hun buitenlandse collega's en er komen slimme camera's die rook en beginnende branden snel detecteren. Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. Kotstudenten zonder een studiebeurs betalen komend academiejaar minstens 18.000 euro. Dat is zo'n 600 euro meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n 12.000 euro. Het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur- en leefkosten. We moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukt wel dat ze de intimidatie niet zullen tolereren. Von der Leyen voegt er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. De Fransman Brian Coquart werd 2e en onze Jordi Meus nog knap 3e. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigde uiteindelijk als 5e. In de stand blijft de Spanjaard Enrique Mas leider. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.
3: Dankjewel, Fraukje. Onze classics onderweg naar huis. House erbij op de E313 richting Randst. Daar verlies je 39 minuten tussen Hasselt-Zuid en Lummen door een ongeval. Ook aanschuiven op de E40 door een ongeval richting Gent verlies je daar 26 minuten van Grootbijgaarde tot Ternat. Op de A201, Brussels hoofd, stedelijk gewest, Zaventem is dat, verlies je 19 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 19 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de R4 richting Mariakerke, de R4 Gent-Merelbeke-Mariakerke is dat, verlies je 16 minuten tussen de Kortrijkse Steenweg en Gent, de watersportbaan. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier aanschuiven.
5: Jouw verhaal.

Geen gebrek aan mannelijk gezelschap vanavond. En als er één man is waar je tegenwoordig niet omheen kunt, dan is dat wel Ruben van Gucht. Tegenwoordig ook in zijn eigen happy hour op VTM. Met ook daar vooral mannen met een typische mannenhumor rond de tafel. Maar bestaat dat wel? Is er wel zoiets als mannenhumor? Wat vind jij? Waar kunnen mannen volgens jou vreselijk om lachen? En wij als vrouwen helemaal niet of net omgekeerd. Wie is er bij jullie thuis de grootste lolbroek? En wie of wat werkt stevast altijd op jouw lachspieren? Een mop, een serie, een bekend figuur. Vertel nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Hier alvast met veel gevoel voor humor, Bette en haar beest.

Echt wel, a beautiful noise, die diepe stem van Neil Diamond. En ook beautiful, ze laat van zich horen vanuit Leuven. Martien, goedenavond Martien, dankjewel voor jouw humorverhaal. Mijn man en zijn beste vriend kennen elkaar al sinds hun legerdienst. Zet die twee samen en binnen het kwartier hoor je ze spreken in dezelfde onnozele piepstemmetjes als 35 jaar geleden. Ik snap de helft van hun grappen helemaal niet en kan dan ook niet anders dan besluiten dat het bestaat. Typische mannenhumor. Ja, Martien, ofwel zijn ze gewoon moeilijk verstaanbaar, hè, met die stemmetjes. Benieuwd om dat wel eens te horen.

0: Ja, mannenhumor, de toon is gezet. Christel schrijft, wat mijn man Jeffrey ongelooflijk grappig vindt, is luidruchtig winden laten in de zetel. Waarbij ik en mijn dochter achterblijven met rollende ogen. Bestaat er zoiets als mannenhumor en wie is bij jou de grappigste thuis? Jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp. En geen knallende winden, maar gitaren gelukkig zometeen. Na een artiest die groot werd op het ritme van de regen en de zondag bezong als zijn favoriete dag van de week.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, Imoweb!
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

mannen- en vrouwenhumor, hebben grappen een geslacht? Dat wil ik weten. Volgens Eddie staat er wel degelijk een leeftijd op. Hoi Ann, ik kon vroeger geweldig lachen met Benny Hill. Hoe hij de dames achterna ging, deuren open en dicht liet slaan en dan die muziek erbij. Maar nu vraag ik me af, wat zag ik daar toch in? De humor van Monty Python daarentegen, daar lag ik nog altijd tranen mee. Net geen tranen van geluk hier bij Gilbert O'Sullivan zo dadelijk. Na deze suikerwaren uit de 60s.

0: Willy vertelde gisteren hoe hij als opa zijn oogappel van 6 naar de grote school zag vertrekken. Iets als Claire, om het gevoel dat daarbij kan horen te onderstrepen, hè Willy? Engelstalig en Nederlandstalig, dat zit er niet in, al het andere wel. En ik heb het dan over de classics die je in onze Big Five mondiaal kunt stemmen. Of stel zelf jouw favorieten voor via onze website nostalgie.plus. Michel dient op nu vrijdag, dus geen Vlaamse toppers dan tussen 10 en 6 s'avonds, 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar misschien wel een Vlaamse schone die ook perfect Spaans gebekt is.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Laat het weten via nostalgie.nl.

0: Ja, voorzichtig weer de planken opbellen, Perez, sinds haar man Wouter moet missen. Met muziek als haar beste therapie, zegt ze zelf. En dat kunnen we hier bij Nostalgie Plus perfect snappen, toch? Voor zo, een classic waarmee de 70's liever opende. Na eentje om vanuit de keuken mee te brullen en door de maker ook op flessen getrokken.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.nl.

soep en een boterhammetje met salami voor mij vanavond. Laat het smaken als jij ondertussen aan iets lekkers zit. En stuur daarna gerust jouw humorverhaal. Mannenhumor, wie was de grappigste bij jou thuis? Ria die wijst ondertussen haar vader zaliger aan. Hij was dé grappenmaker. Ik kon perfect ernstig kijken terwijl hij de grootste onzin vertelde. En als kind trapte ik daar telkens weer in. Ja, er is misschien wel ook een groot acteur aan hem verloren gegaan, Ria. Als je daar steeds weer intrapte.

keertje mannenmoppen, tenminste mannenhumor, bestaat dat echt? En heb jij een verhaal om dat te staven? Jouw verhaal via web of WhatsApp? Ondertussen zitten onze kleinste bloedserieus weer op de schoolbanken en daarom haalt Sepp Stef van Vias erbij morgen met de vraag: hoe kunnen we verkeersveilig naar school? Classics, nog eentje uit de jukebox voor het nieuws van 7.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Die september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh. Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
5: Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl.
9: Voorwaarden op Pearl.be.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Mens bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
14: More than a feeling.
12: Bij alle goede providers.
14: Mens 5-5.
12: Nu ook bij Proximus.
15: Kies je voor.
16: Even een fun fact.
15: Of met de collega's voor.
16: De meest foute ethisch hit.
15: Gelijk heb je. Want voor elke mood
17: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Ruim 7 uur, half in de week en vol er tegenaan zometeen met Carl Douglas. Jouw verhaal, ik luister.
19: Your golden years, nostalgie plus.
18: En Fraukje die heeft nieuws. Een hele goede avond, Fraukje.
20: Goeie avond. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen komend academiejaar minstens €18.000. Dat is zo'n €600 meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n €12.000. Het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur- en leefkosten. De dodental in Nepal loopt op tot meer dan 1200 na de zware overstromingen vorige week. Aan de Tibetaanse grens zijn intussen 21 doden geteld. In totaal zijn nog meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. De Nepalese autoriteiten konden ook nog maar 95 lichamen identificeren. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt intussen ook voor besmettelijke ziektes in de regio. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. De Fransman Brian Coquard werd 2e en onze Jordi Meus nog knap 3e. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigt uiteindelijk als 5e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Het is bewolkt met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het harder regenen tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.
21: Jouw verhaal.

Ho, ho, ho. Humor is blijkbaar vergankelijk. Dat liet Eddie al weten. Wat vroeger grappig was, is dat vandaag soms verre van. En bestaat er zoiets als mannenhumor? Zoals de moppen in het nieuwe Happy Hour van Ruben van Gucht op VTM. Mannen met een uitgesproken mening en typische humor rond de tafel. Wat vinden mannen grappig en vrouwen niet of net andersom? Wie is bij jullie thuis de plezantste en bij wie of bij wat hou jij het niet droog? Tranen bedoel ik dan, van het lachen. Vertel, vertel, vertel. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En ik hoor je zo wel misschien.

Instant Happiness met Michel Delpech pour un flirt. Ja, ja, Frank, heb jij nog iets goed te maken bij dat vrouwtje van jou? Frank noemt zijn vrouw Ellen veruit de grootste lolbroek. Ik ben degene die de flauwe woordspelingen maakt, maar zij is degene die ze 3 dagen later nog steeds tegen mij gebruikt. Mijn zoon en ik kunnen verschrikkelijk lachen met totaal nutteloze dingen. Iemand die domweg struikelt zonder zich te bezeren, weliswaar. Een verkeerde uitspraak, een barbecue die niet wil branden. Misschien is dat mannenhumor, zegt hij nog. Volwassen mannen die heel even weer gaan puberen. Ja?

0: En we zijn weer terug in 77 met Bas Kijks en Lido Shuffle. Niks dan Golden Classics en humor vanavond in jouw verhaal. Eind oktober komt Netflix met een docu-reeks over Matthew Perry. Je kent hem wel uit Chandler, uit Friends. Misschien wel de grappigste van het zestal. En opvallend, schrijft het Nieuwsblad, geen enkele comedyserie wist daarna nog dat succes te evenaren. De finale lokt ruim 52 miljoen Amerikanen, alleen maar de Amerikanen. Welke serie of komiek krijgt jou nog altijd plat? Is er zo eentje? Of is er zo iemand? Deel maar dan nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Maar eerst, een Vlaamse grande dame na 3 minuten pure romantiek zo dadelijk.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, iets voor de laatste van de Big Five op 2 oktober Nederlandstalig. Ik mis hem zo van Ann Christie. Vrijdag gaan we dus voor wereldse klanken in onze Big Five mondiaal. En als ik dat goed begrijp, kan Luc daar wel iets bij verzinnen. Een hele goede avond, Luc.
1: Goedenavond.
0: Ben je een regelmatige luisteraar van Nostalgie Plus?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja,
1: dat zeker.
0: Hoe heb je ons ontdekt?
1: Oei, dat is al een paar jaar geleden. Hè. Ik vind de programmatie wel heel mooi. Ja.
0: Oké, fijn. En ook onze Big Fives, of onze Big Five, daar kan je van genieten.
1: Jazeker, ik zal waarschijnlijk voor alle vijf wel iets insturen.
0: Ah ja, oké, heb je nog niet gedaan?
1: Nee, ik heb enkel maar mondiaal gedaan.
0: Enkel de mondiaal. En daar, kun je daar iets over vertellen? Je hebt 3 nummers gekozen, maar je had er eigenlijk 4 in gedachten.
1: Ja, ik had er eigenlijk 4 in gedacht, maar laten we zeggen dat ik onmiddellijk al gedacht had van het is mondiaal. Dus ik moet eigenlijk 3 verschillende talen vinden en ik zou liefst ook 3 verschillende continenten willen hebben.
0: Ja.
1: Dus kwam ik bij Italiaans in Europa, kwam ik bij Spaans in Midden-Amerika en Braziliaans in Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: Maar voor Braziliaans had ik eigenlijk 2 nummers. Masquinada, die nu in de top 3 staat, van Sergio Mendes. En Girl from Ipanema, maar dat had ik niet teruggevonden in de lijst.
0: Nee, maar je mag suggesties doen, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat heb ik ondertussen dus gedaan. Ja.
0: Maar niet voor de Big Five mondiaal?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Nog niet. Ik hoor het graag, want dat is ook een van mijn favorieten.
1: Ja.
0: Zeg, en heb je daar een bijzondere herinnering of verhaal bij die nummers? Of bij één van die nummers?
1: Dus ik heb gekozen als nummer 1 voor Chan Chan van Buena Vista Social Club.
0: Ja.
1: Spaans uit Cuba. Een nummer dat ik eigenlijk al jaren ken. Het is ondertussen ook al bijna 20 jaar oud. Maar ik wist het niet dat het een cover was. Net als zoveel andere nummers.
0: Ja.
1: Is het al verschillende keer gecoverd geweest. Maar de versie die het meest bekend is, is natuurlijk Buena Vista Social Club. En
0: ja.
1: Voor mij is dat het typisch Cubaans nummer. De sigaar roken, de beetje typerende mensen uit muzikanten uit Cuba.
0: Ja.
1: Eigenlijk al een paar die al op pensioen waren, die teruggehaald zijn, om dat nummer te coveren. Ondertussen ook een project van Ray Cooder, ook een man
0: die het echt
1: al gekend is.
0: Ja.
1: En de versie die ze ervan gemaakt hebben is eigenlijk wel schitterend. En de videoclip straalt eigenlijk Cuba uit. En dat was eigenlijk de reden dat ik toch op nummer 1 gezet heb.
0: Ja, je wordt er gewoon vrolijk van, hè?
1: Ja, ik denk van alle nummers uit Zuid-Amerika of Midden-Amerika.
0: Ja, een beetje tristesse is er ook wel, hè? Sorry, ik onderbrak je. Ik zeg een beetje tristesse is er soms ook wel bij, hè, bij die Zuiderse nummers.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar niet hier. Zeg, Luc, ik ga je heel veel plezier wensen. Denk aan The Girl from Ipanema. Zet het er gerust ook nog bij. En we gaan luisteren. Fijne avond, hè? Joe.
2: Goeie. 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Dat is de Big Five.

0: Night Shift en de Commodores. En daarvoor inspiratie voor de eerste van vijf lijsten binnen vijf genres. Nu vrijdag de Big Five mondiaal. Met misschien wel dan de Buena Vista Social Club. Leen en haar zoon Finn die raken maar niet uitgekeken op de film Hector met Urbanus. We krijgen nog steeds de slappe lach, al kennen we hem ondertussen rats van buiten en declameren we de scènes van voor naar achteren en andersom in onze woonkamer. En onze Leen die maakt net als wij in de Big Five Mondiaal Vrijdag een culinair wereldreisje deze week. Morgen tussen 10 en 12 heeft ze voor jou lekkers uit San Sebastian.
1: Nostalgie Plus. I want you to want me.

0: I want you to want me, Cheap Trick. Het is niet dat ze de hits aan elkaar regen, maar ze staan nog wel steeds op de planken na al die tijd. Even onderuit met de Kelly Family, maar daarna is het weer feest. Hè? Wanna be starting something.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Krijt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.

Je zou het niet zeggen als je dit hoort, maar de zomer loopt op haar eind en dan zoeken heel wat Belgen de zon in het zuiden. Is dat iets wat jou ook trekt? Ik wil het graag weten, delen maar. En misschien hoor ik je morgen donderdag in jouw verhaal. Onze classics hoef je er niet voor te laten, want die pak je ook mee via het internet. Iets als Hot Likes van Rod Stewart, een dromerige Cliff Richard en meteen na 8 uur bootje varen met de Hughes Corporation. Hier nog Otis en Bruce.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
1: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
2: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusselse invasie.
0: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
2: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
0: Oh. Niklas, how are you?
2: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
0: Want dat is wel binnen douche te pauwen hier, het was.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: Zenders zijn na een zomerslaap ontwaakt en halen nu een grote kanonnen boven. En mijn grote kanonnen, goed hè, die zitten hier aan tafel. Desna Lespinois, dag Desna.
1: Hey, dag Robin.
0: Ah, en we hebben iemand nieuw bij ons aan tafel. Phoebe de Brabanter.
1: Ja.
0: Hij zeggen niet veel mensen Phoebe of zo, zoals
1: ja,
0: in Friends.
1: Er zijn wel wat variaties gevallen over de jaren heen.
0: Welke variaties hoor je zo?
1: Phoebe, maar het is dus wel degelijk Phoebe, gewoon op zijn Vlaams.
0: Op zijn Vlaams. En de Brabanter, ja. Dat hoor je dan ook niet zo vaak.
1: Ja, ik heb de brandweer gehoord. De Brabanter, ja, echt ook van alles en nog wat. Ja.
0: Maar je werkt ook samen met Desna in de extra redactie Showbiz, Media, Cultuur, alles wat daarmee te maken heeft. En we gaan het vandaag hebben in de Showbiz Club over...
1: Blind getrouwd.
0: Ja.
1: Een van mijn lievelingsprogramma's, ja, ik zeg het maar.
0: Ja, een nieuw seizoen is gestart.
1: Ja, het is weer wedding season op VTM. Hè?
0: Ja, we gaan het erover hebben en we gaan er meteen in vliegen. Ik ben Robin Vissenakens en dit is aflevering 2 van het nieuwe seizoen van de Showbiz Club. Van harte welkom.
2: Koriander,
3: het is gebeurd.
4: Wat hebben we vandaag geleerd? Tok.
5: Wie ben jij echt?
6: Hey.
7: Maar dit is echt heel raar.
6: Kei spannend.
7: Mag ik je eens aanraken?
6: Ja, wel, ik wou het net vragen, maar ik eens met je handen reiken.
7: Nee, echt. Maar ik heb wel echt klamme handjes. En ik...
6: Geen probleem.
7: Ja, oké.
6: Okay. Staan we dan in het midden van de grote zaal met ons twee. Dat voelde heel natuurlijk om zo te praten, om eigenlijk mekaars handen vast te houden. Ik was puur aan het genieten eigenlijk.
8: Ik voelde een klein beetje aan het trillen, zijn.
7: Ja.
8: Zenuwen.
7: Ja, jij straalt echt zo rust uit, man.
6: Dat is misschien maar een gedacht.
0: Goed, mag ik jullie handen ook eens even vastpakken? Ja,
1: mij zijn ook wel wat klam.
0: Ja, die van jou.
1: Het is de eerste keer dat ik hier zit, hè. Dus, ja.
0: Ah, spannend voor jou, hè.
1: Ja, absoluut.
0: Nee, maar...
1: Het is een beetje zo'n blinddoekmoment van Phoebe. Ja.
0: En dan schrik je zo, oh nee. Het eerste kanon van VTM is uitgepakt, hè, blind getrouwd. Is het concept hetzelfde als vorig jaar?
1: Ja, grotendeels wel, hè, want vorig jaar had het programma al een soort van makeover gehad. Het is een beetje trendier gezet. En heel veel van die ingrediënten zijn gebleven, behalve het feit dat het blinddoekmoment, wat je net hoorde, waar de koppels elkaar voor het eerst ontmoeten met een blinddoek op, dat nu veel sneller komt. Dus de koppels krijgen te horen dat ze gaan trouwen en onmiddellijk worden ze naar de handelsbeurs in Antwerpen gebracht, waar ze dan hun aanstaande geblinddoek leren kennen. En ik vond dat wel een meerwaarde, omdat die reacties nog veel puurder zijn en omdat ze veel minder tijd hebben om met een goede vraag af te komen. Dus het is iets eerlijker en authentieker. Dus ja, ik vond dat goed gevonden. Ja.
0: Want de handelsbeurs is ook een mooie plek om dat te doen. Hè? Dus, ja. En nu horen we Elke en
1: Denzel.
0: Dinges. Ah, Denzel. Ja. Dinges zeg ik.
1: Dinges. Elke en Denzel, ja.
0: Oké, ja, goed. Ja. Dus jullie zeggen, het concept blijft hetzelfde sterk en blijft ook overeind. Dat werkt
1: ja, het
0: wel,
1: was sowieso redelijk entertaining. Ook met het feit dat we iets meer die andere buitenlandse versies nagingen. In de zin van, de koppels worden in groep begeleid. Ze krijgen ook aparte momenten, maar krijgen ook die momenten waarin dat ze in groep een beetje advies krijgen, naar elkaar kunnen kijken. En ik denk dat dat toch wel iets meer entertainment oplevert voor ons als kijkers.
0: Zeggen dan de Elke. Ja, Elke is toch een bijzondere persoon ook, die deelneemt aan deze show. Wat is daar zo speciaal aan haar?
9: Ja, zij heeft wel een gek verleden of zo, om het zo te zeggen. Zij heeft iets met Sint-Niklaas. Dus dat komt vrij snel in de afleveringen aan bod. Dat zij aan de experten heeft gezegd van het maakt mij eigenlijk niet uit met wie dat je mij matcht. Liefst een man gewoon. Iemand die zorgzaam is, een lieve man. Iemand die sportief is. En dat mag van overal komen. Maar ja, Sint-Niklaas, daar heb ik wel zo wat gekke gevoelens bij. Omdat zij dus een relatie heeft gehad met een vrouw. En zij is daarmee ook gaan samenwonen in Sint-Niklaas. En ze zegt, ik heb mij daar nooit echt thuis gevoeld. Ik heb daar nooit echt mijn draai gevonden. Dus ik heb daar heel negatieve gevoelens bij die stad. En ja, van waar komt Denzel? Uiteraard van Sint-Niklaas.
0: Maar doen ze dat dan expres, denk je? Om daar
1: Ik heb het er met de experten over gehad. En volgens hen was dat gewoon de beste match. En ga je die dan laten liggen, die match, als je twee kleurrijke personen hebt voor het programma die goed zouden matchen, behalve op het vlak van woonplaats, dan is dat een evidente om dat dan gewoon toch te doen.
0: Zeg Phoebe, en jij hebt haar aan de lijn gehad?
9: Ja, klopt. En daar heeft ze dus ook verteld over het hele Sint-Niklaas gebeuren.
10: Ik had gewoon aangegeven bij de experten van, kijk, mijn partner mag van overal komen op zich. Ik wil daar geen grens op trekken. Maar ik heb wel gewoon ooit in Sint-Niklaas gewoond in een vorige relatie. En ik denk, dat is gewoon een plek waar ik sindsdien niet meer geweest ben. En dat is natuurlijk niet leuk als de relatie misloopt. Je wilt dat hoofdstuk afsluiten. En die plek doet mij gewoon daar terug aan denken. En ik heb daar ook heel veel mooie momenten gehad natuurlijk. Maar dat is natuurlijk afgesloten. Iets niet zo leuk.
0: Ja, als we zo gaan redeneren, dan kan ik op niet veel plaatsen meer gaan wonen in Vlaanderen, denk ik, als ook, alle exen daar...
1: Ik had ook wel zoiets toen ik het zag in de aflevering. Ik snap natuurlijk, iedereen heeft zo zijn verleden en zijn persoonlijke ervaringen, maar ik dacht ook, goh, is dat zo'n trauma, een woonplaats? We weten natuurlijk niet wat er daar gebeurd is tussen die twee, maar ik dacht ook wel van, goh, ik zou nu niet voor een woonplaats, denk
0: waar
1: ik,
0: waar kan iemand... jij dan niet meer gaan wonen? Dus nou, vertel
1: eens. Ik ben al heel lang samen met Matthias, kijk, maar ik...
0: dat is geen antwoord op mijn vraag.
1: In Rums, als je het zo weten, kan ik dan niet meer als die redenering moet volgen, zou ik daar niet meer kunnen wonen.
9: Oh, ik zou eigenlijk moeten verhuizen dan, denk ik. Want ik heb elke keer in dezelfde vijver gevist. Dus,
0: altijd hetzelfde
9: dat is niet zo handig. Ja.
0: Zeggen, ja, en ook een bijzonder, want ze had een relatie met een vrouw. De eerste keer een biseksuele persoon in de uitzending.
9: Ja, ze wilde het niet zo benoemen, denk ik. Uh-huh. Ik denk dat ze wel zo een beetje insinueerde van, ik wil niet echt een label erop plakken.
10: Ja, ik ben... Dus één keer met een vrouw samen geweest. En ik had dat eigenlijk zelf nooit verwacht of nooit aangevoeld of zo. Mm-hmm. Maar ja, echt gewoon een hele goede klik gekregen met iemand. En daar dan wel echt na een tijdje moeten toegeven van ja, oké, het blijkt nu een vrouw te zijn. Maar ik ga er wel voor, want ik voel het wel gewoon.
9: Yeah.
10: Achteraf is dan wel gebleken dat ik toch wel heel duidelijk mij meer aangetrokken voel tot mannen. Dus dat ik eigenlijk vrijwel zeker ben dat dat niet de piste was waar ik op wou of op wil. Dus ik... Op dit moment ben ik wel zo van, ja, ik wil een man.
9: Mm-hmm.
10: En dat is eigenlijk altijd zo geweest, op die ene uitzondering na.
0: Wel mooi, want je wordt verliefd op een persoon en niet zozeer op een, op een man of een vrouw. Maakt
9: ik vind het ook heel mooi hoe open dat ze daar wel over vertelt.
0: Slaagkans, hè?
1: Ik vind het ook wel tof voor VTM dat ze het op die manier redelijk toegankelijk ook binnentrekken in het programma zonder... Ja, wij maken er nu misschien een beetje een ding van, maar het is in het programma wel gewoon gepasseerd tussen al de rest. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja.
0: Zo moet het, hè. Zeggen de twee, ja, Elke en Denzel, slaagkansen?
1: Ik schat het nog wel goed in. Ja. Ik denk wel dat er zo nog wel eens een momentje van vuurwerk gaat zijn, want die twee lijken mij allebei redelijk sterke karakters. Maar ik zie wel zo van de long run, denk ik, dat het wel een match kan zijn.
9: Ja, ik zie net dat Denzel een heel zacht

0: mooiste moment uit jouw leven?
1: Well, ik denk dat ik daar niet zo lang moet over nadenken. En het is misschien een beetje cliché, maar ik heb twee dochters. En okay, de geboorte van die twee kleine wondertjes, dat is de allermooiste twee momenten uit mijn leven. Dat staat toch wel met stip bovenaan.
0: Okay.
1: Het is altijd een beetje afwachten hoe dat iemand reageert op het feit dat iemand kinderen heeft.
2: Ja, dat is zo van, oké. Dus het wordt ineens ook mama.
3: Het wordt wel een beetje op haar afgegooid of zo. In dat eerste blinddoekmoment is al overweldigend, denk ik. En dan krijg je meteen informatie, oké, je gaat niet alleen trouwen met een vreemde man, mm-hmm, maar er zijn ineens ook kinderen bij. En op dat moment weet je ook nog niet, hoe oud zijn die kinderen? Hoe staan die in de avontuur?
4: Ja, staat de mama in het avontuur?
3: Ik zou daar wel zo even ook even een paniekreactie hebben.
2: Je hoort dat ook aan haar oké, hè? Het is dus zo'n oké. Okay. Ja. Het is niet van, oh,
3: hey. Ook niet wat je verwacht als je die vraag stelt. Je denkt, er komt een of andere herinnering naar boven van een zotte reis of whatever. Ja.
4: Ik vind wel, op beeld zie je wel, het is een beetje een aarzelende oké, maar ik vind wel dat je direct ziet van...
3: Positief.
4: Oké, we gaan er wel, dat gaat wel lukken.
2: Ja, ja. Zeg, waarom is dat nu pas? Samengestelde gezinnen, het is al 15 jaar of 20 jaar een topic in Vlaanderen. Het is niet zo nieuw.
3: Ja, er komen ook wel wat uitdagingen bij kijken. Zeker als minderjarige kinderen zijn, qua ook om in beeld komen en dit en dat. Die ouders trouwen ook effectief. Maar ik heb dat inderdaad ook aan Goedele Liekes als expert gevraagd.
5: Ja, we gaan daar niet over één nacht ijs. We hebben daar lang over gediscuteerd. We doen dat. Mits uiteraard die kinderen daar heel erg mee oké zijn. Dus daar gaat dan apart een kinderpsycholoog mee praten als dat noodzakelijk is. Maar vooral de vrouw in kwestie, de mama van die kinderen, dus de ex-vrouw. Want je kan niet in zo daar gaan in zitten mixen als nog de kinderen, nog de mama van die kinderen daar 100% oké mee zijn. En dat was in dit geval wel zo. En dan kan je nog gaan kijken, willen jullie in beeld, willen jullie niet in beeld? Niks moet natuurlijk, iedereen heeft recht op zijn privacy. En daar ga je echt roteren om omzichtig mee omgegaan. Want ja, je bent toch met kinderen bezig.
3: Ja, het ding is ook wel dat die kandidaten die meedoen, sommigen vinden het misschien het prettig om gematcht te worden met iemand die al kinderen heeft, omdat ze om een of andere reden zelf nog geen kinderen konden krijgen en dat wel wilden of zo. Dus er zijn ook wel kandidaten die daar zelf voorstander van zijn. Ik weet het natuurlijk niet bij die deelnemster Ellen, maar ik kan me voorstellen dat in het voortraject misschien ter sprake kwam dat zij daar ook wel gewoon al vroeger in haar leven deel van wilden uitmaken van een gezin en dat dat nu kan op die manier.
2: Uh-huh. Maar Goedele zegt zelf van iedereen moet daar akkoord mee zijn. Uh-huh. En dus ook de mama van de kinderen, uh-huh, en die moeten in beeld komen. Ik denk dat dat toch een hele opgave is om dat op die manier te researchen.
3: Ja, ik denk ook gewoon als je ex-partner al niet on board is, dan mag je het al vergeten. Wat ik een beetje zielig vind, want eigenlijk is het toch een individuele keuze om daaraan mee te willen doen.
2: Nu, je ex-partner hoeft toch niet mee te doen? Ze moet alleen hij of zij een go geven op de kinderen.
3: Ik bedoel, die moeten er wel mee akkoord zijn.
2: Want de ex komt niet in beeld, neem ik aan. Die wordt niet bevraagd van wat vond je van Mattie?
3: Nee, maar die moet het wel goed vinden dat gezamenlijke kinderen wel op die manier mee in dat verhaal betrokken worden. Hè? Want of ze nu in beeld komen of niet, de kinderen, ze worden wel mee bij die testen, dat voortraject meegevraagd. Ze worden
4: geïnterviewd.
3: Het is
4: wel ingrijpend.
3: Het is super ingrijpend. Er komt een vreemde persoon plusmama zijn. En we weten niet of dat gaat blijven duren, maar het is wel een experiment al voor die twee ouders en dan nog eens met die kinderen erbij.
2: Eigenlijk zou de ex-partner toch ook iets mogen zeggen dan? Over wie wordt een beetje meekiezen als expert.
3: Ja, misschien
2: van wie
3: is dat off-screen wel gebeurd.
2: Je zegt van, dit vind ik nu een goede mama voor mijn kinderen en voor de mattie, voor de papa zal
3: dat
2: ook
3: wel. Wat ik wel weet is dat de productiehuis en de experten, die praten ook wel met andere mensen in de omgeving. Dus het is niet alleen als je kinderen hebt of niet.
4: Ah, ja.
3: Het is ook sowieso de bedoeling dat je een goed beeld krijgt van de deelnemers. Dus ook beste vrienden of ouders of zo. Er wordt altijd gekeken naar, oké, wat is de entourage, hoe staan die mensen in het leven? En als daar toch nog vraagt zouden zijn of ze willen een bepaalde tweede stem horen, dan worden zulke mensen ook wel gevraagd.
2: Ja, en waarom heeft dat zo lang geduurd vooraleer er een papa met kinderen of een mama met kinderen aan bod komt?
3: Ik had eerst begrepen wat ze tegen mij verteld hadden van het is ook wel zo, die mensen trouwen effectief, dus ze moeten ook kijken dat juridisch alles in orde is. Stel nu in het slechtste geval dat er iets gebeurt met die papa tijdens de opnames en als die effectief zou in een ongeluk of zo betrokken zijn, kan dan alles wel voortgaan voor die kinderen op een wettelijke manier, voogdij, erfgerecht bijvoorbeeld, ook in het ergste geval. En dat is allemaal uitgeklaard. Dat is iets wat al een paar jaar geleden uitgeklaard was. Maar nu pas kwamen ze dan ook nog eens met iemand met een goed profiel, een goede match. En al die puzzelstukjes vielen gewoon samen.
2: Ja, die kandidaten moeten natuurlijk ook goed gewapend zijn, want ze krijgen toch wel wat online bagger over zich heen.
4: Ja, absoluut. Als je gewoon kijkt naar het vorige seizoen, zie

0: en Sien, dat koppel. Sien heeft toen echt wel een hele stortvloed aan haatreacties over haar heen gekregen.
1: Dat was het koppel dat samen gaan wonen is, hè? Dat vroeger uit het experiment gestapt is.
0: Ja, klopt, klopt. Dus Sien, de blonde dame, die graag paardrijd was het?
1: Ja.
2: Die nog op haar laptop bezig was richting het huwelijk van ik heb nog een mailtje af te werken.
1: Ja, en haar gsm op haar huwelijksreis. Ja,
0: en ik denk zelfs dat toen... ik denk Frances ook op Instagram een berichtje heeft gedeeld van dit blijven wel mensen waar dat jullie zoveel haatreacties naartoe sturen en wees voorzichtig met wat jullie schrijven, want dat komt wel hard aan.
2: Dus een goede stresstest moeten ze toch ook ondergaan op voorhand.
1: Wel, en dat is ook een ding waar ik met Frances ook over sprak trouwens. Die zei ook tegen mij van, we merken dat kandidaten zich minder makkelijk durven openstellen, niet per se voor elkaar en voor de partner, maar voor de kijker. En dat wordt wel heel problematisch. En daarom inderdaad hebben de experten Nina Ellen ook wel een bepaalde stresstest in het voortraject gestopt.
3: Dus we hebben eigenlijk in het selectieproces hebben we eigenlijk wat meer stresstestjes ook gestoken, meer druk. Wat hebben mensen eigenlijk al echt meegemaakt in hun leven? Hoe zijn ze er allemaal mee omgegaan? En dat gaf ons eigenlijk toch wel wat meer background om mensen eigenlijk een beetje... te onderscheiden, zal ik zeggen.
2: Ja, blijft wel een verantwoordelijkheid van de makers toch ook.
1: En dan komen er ook nog eens camera's bij kijken. Ja. Dat vergeet je soms als kijker. Maar ik kan me voorstellen, doe maar eens mee. Hè. En altijd die camera op je kop, bovenop al die gevoelens en alles dat erbij komt kijken. En dan die reacties nog. Ja.
0: Ik vind wel dat je merkt dat alle deelnemers van dit jaar duidelijk een rugzakje wel hebben en wel wat dingen hebben meegemaakt. Dus
1: ik denk dat met die stresstest dus meer geselecteerd is geweest.
0: Je hebt dan Mattie met 2 kinderen. Je hebt Ellen die kanker heeft gehad. Je hebt dan Elke en het Sint-Niklaas verhaal. Het is wel zo precies een beetje een patroon dit jaar of zo.
2: Maar toch goed, hè?
0: Ja,
2: een
0: heel
2: beetje gemoderniseerd, maatschappelijk stuk.
1: Ja, en misschien iets weerbaardere deelnemers die nuchterder in dat parcours gaan staan. Denk ik.
2: Ja, en ook topics die dan aan bod gaan komen in de media van een beetje normaal maken van bepaalde dingen. Dus nice, goed gedaan. Dus blind getrouwd, goed vertrokken. Is dat,
1: denk het wel.
2: Oké, veel kijkplezier de komende weken met blind getrouwd. Dus. Ja, Isabel is de boekjesfreak, maar Febe moet niet onderdoen. Ik denk dat
0: zeker
2: jij
0: niet.
2: Ochtends, toch hè? Hoe gaat dat? Die boekjes komen bij jou en dan?
0: Ja, ik zet mijn wekker vroeg genoeg en dan... Jawel. We hebben dus een speciale shift bij het Nieuwsblad. En ik ben meestal de enthousiaste vrijwilliger die die boekjesshift graag op mij neemt.
2: Maar wat is dat dan? Dus je wekker vroeg zetten om?
0: 6:30. Ik vind dat wel redelijk pittig.
2: En dan krijg
0: voor Desna is dat normaal, maar voor mij is dat vrij pittig.
2: En dan ga je ploeteren in de boekjes.
0: Dan doorblader ik de boekjes en dan kijk ik, is er ergens iets nieuws dat wij nog niet hebben gezien.
2: Ah, oké, goed. En er is iets, een quote. Hè. Wij moeten raden wie het is. Ik heb het zelf nog niet gehoord en jij ook niet, Desna. Nee. Het is aan ons hier.
4: Eigenlijk kan ik nog altijd niet functioneren zonder stress. We zijn comedians die vlak voor een optreden een pintje drinken om te ontspannen. Ik sla eerder een paar koffies achterover om extra scherp te staan. Als ik te veel op mijn gemak ben, verpest ik het.
1: Oei. En het is een man, hè? Het is een mannenstem. Het is wel degelijk een man.
2: Is het een man, Febe?
0: Het is een man.
1: Ik denk aan James Cook, maar dat is geen comedian.
2: Ja, maar jij gaat al meteen raden. Is het een...
1: Sorry.
2: Is
1: dit het concept was.
2: Ja, maar Jens de Donker?
0: Nee.
1: Bart Cannaerts?
0: Nee.
2: Geert Hoste?
0: Nee. Kom aan, hè, mannen.
1: Kamal Karmacht, Sven de Leijer.
0: Ja.
2: Goed,
1: ik dacht eerst, die gaat in de media zijn geweest. Dus
2: En wat had hij dan, waarom is hij nog altijd zo stressvol?
0: Ja, waarom? Dat weet ik niet. Maar hij zegt, ik heb dat echt nodig om te functioneren. Ja, die loopt wel al een tijdje mee. En toch blijft hij stress hebben.
1: Maar koffie is een gezonde verslaving, toch?
0: Ja, dus ook, zo kan je het
2: noemen. Gezond, weet
1: ik
2: niet.
1: Ik drink geen koffie, maar ik denk altijd, dat is toch een gezonde verslaving.
0: Er zijn andere minder gezonde verslavingen.
2: Ik kwam Sven nog tegen, maar een paar maanden geleden. Hij zei van, Robin, weet je nog dat ik ook ooit stage bij jou heb gelopen? En ik was dat gewoon helemaal vergeten. En ik zei, Sven, en bij Radio Donna nog. Hij zegt, weet je nog bij Radio Donna? En ik dacht, ik was dat helemaal vergeten. Super toffe kerel. Ik ben ook heel blij dat hij blokken gaat doen.
1: Ja, ik denk wel dat leuk gaat worden, grappig gaat worden.
2: Maar we moeten nog een jaar wachten.
1: Ah ja, Ben is nog niet klaar.
2: Nee, maar ik dacht van de aankondiging en het nieuwe seizoen start. Maar dat is toch nog even wachten. Oké, goed. Dankjewel, Febe. Je hebt dat ongelooflijk goed gedaan. We gaan nu richting een rubriek die niet eigen is aan die van jou, maar wel zeer noodzakelijk.
1: Zeer noodzakelijk zelfs.
2: Ja, omdat een blik op showbizland vanuit de online wereld is ook wel belangrijk. Wat hebben de BV's zoal gepost deze week?
1: Ja, dit is niet echt een post van de BV zelf, maar ik vond het te opvallend om te laten liggen dat we Marten van K3 nog een keer gezien hebben. Sinds lange tijd was het rustig, omdat ze sinds half mei in zwangerschapsrust is gegaan. Maar toen K3 de zomerhit won afgelopen weekend, ja, dan moest ze daar natuurlijk ook wel bij zijn. Dus ze kwam mee op het podium om een interviewtje te geven.
5: Is spijt dat je niet mee op het podium stond?
6: Ja, het kriebelde wel, maar ja, Klaasje, ik gun het ook zo echt om vandaag. Het zou ook gewoon heel raar geweest om dat nu te zeggen. Oh, zal ik dat nu? Nee, ze hebben dat keigoed gedaan, maar ik wou wel komen supporteren.
1: Ja, ze was supergoed gezind. Ze was echt heel blij om er terug bij te zijn en zo. Ja. En ik vroeg ook hoe het met haar was en zei, ja, maar goed. Dus ja, ze straalde wel echt.
2: En is dat dan makkelijk om haar te interviewen? En is dat van, alle ruime tijd? En,
1: Nee, het is superkort altijd. Ja, dat zijn heel korte quotes. Het was al kei laat na zomerhit. En dan alle journalisten willen die spreken. Dus dat is snel.
2: Maar ze zijn wel blij, want het is lang geleden dat K3 een zomerhit heeft gewonnen.
1: Ja, het is inderdaad 10 jaar geleden. En het was ook gewoon super uniek in deze formatie. Mm-hmm. Ik bedoel, er was één K3'tje dat dan in zwangerschapsrust was, die erbij was op de dag zelf. Dan heb je een ex-K3'tje en dan heb je de twee nieuwe. Ja, het was K4. Ja.
0: Het was ook de eerste keer voor jullie, hè? Als ik
1: voor jullie was het de eerste keer.
0: Ook wel speciaal.
2: Ja. Wel tof, ja. Oké, goed, de zomerrit gewonnen. Zeg, en dan heb je nog een nieuw tv-programma onder de loepen is een groot woord, maar toch online een beetje gevolgd.
1: Ik zag de post van Ruben van Gucht.
2: Oh, je kon niet missen.
1: Ja, die zelf gepost had over na zijn eerste aflevering van Happy Hour.
2: De talkshow,
1: ja, zijn nieuwste VTM-programma. En er zijn verdeelde reacties geweest over die talkshow. Sommige mensen zeggen, je moet het wat tijd geven. Andere recensies zijn nogal hard. Hij zelf zei ook van, kijk, een talkshow moet groeien. En hij blikt daar redelijk positief op terug.
2: Ja, oké. Zeg, en ik heb Erik van Looy aan het werk gezien. Die had een gezichtendag met alle playgezichten. Vorige week vrijdag in restaurant Boury. Een sterrenrestaurant. Waar alle gezichten aanwezig zijn van play. En die komen dan samen, gaan dan eten. En soort momentum samen. En Erik is in de keuken gedoken om te gaan helpen. Hij heeft daar selfie gemaakt.
1: Met zijn culinaire kennis.
2: Inderdaad, zwanworstjes en remember komen eten. Goed, dat heb ik. Ik heb jou even geholpen in de likers.
1: Oké, dat is een niet te missen post die ik gemist had. Maar goed, iets anders, iets internationalers wat ik nog mee had gebracht is, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar Tom Cruise en Anne Hathaway hebben een post gemaakt dat zij een nieuwe film gaan opnemen samen. Ik zag iets uit mijn ogen. Deze Thunder.
2: Ik was even aan mijn neus aan het krabben.
1: Ik denk dat het een subtiel signaal is.
2: Helemaal in de war. Stop ermee.
1: Oké, Days of Thunder, de nieuwste film van Tom Cruise en Anne Hathaway, die gaat binnenkort gedraaid worden. En dat is een vervolgfilm op de eerste film uit de jaren 90 die Tom Cruise heeft gedaan met Nicole Kidman. Ze al getrouwd waren. In elk geval, daar is commotie over ontstaan op het internet. Want een andere acteur, Randy Quaid, had gezegd, don't be a pussy, Tom. En vraag gewoon aan de original girl, Nicole Kidman, om die film terug samen te doen. Maar ja, zoals dat gaat in Hollywood met je exen, wil je misschien liever niet meer op set staan. Dus is het Anne Hathaway geworden.
2: Ja, dan wordt het wel allemaal moeilijk. Hè? Als je niet meer met je ex op de set wil staan.
1: Ja.
2: Als je niet meer naar de dorpen wil gerefereerd worden waar je exen wonen.
1: Er zijn genoeg mensen in Hollywood. Anne Hathaway, denk ik, is een prima vervangster. En die twee hadden dus nog nooit op set samengestaan. Dus ik vond dat best leuk. Randy Quaid moet zelf eens in de spiegel kijken, want hij vond Anne Hathaway niet sexy. Hij ziet er zelf niet uit, vind ik. Dus kijk, zwijgen dan maar.
2: Als je geen genoeg krijgt van Showbiz Nieuws, lees zeker in de app van Nieuwsblad veel meer. Wij zijn er vrijdag weer voor een weekend edition van de Showbiz Club. Dankjewel Desna, Febe, Nathalie, Seba en Pieter. Tot vrijdag.
1: Salut.
2: Ja, je moet dat samen zeggen. Nee, niet doei. Je moet samen zeggen salut.
1: De afscheidscoach.
0: Samen salut.
2: Allee, tot dan.
0: Salut.
1: Sorry, ik wist niet wat ik het gezegd. Nee, Isabel gaat als ze orgaan is.
0: Okay, goed, we moeten nog wat doen.
1: We moeten nog een beetje op elkaar ingespeeld
0: worden. Volgende keer.
2: Oké, tot dan.